0: website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgde mee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden, net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

nieuwe single van Teddy Swims, Mr. Know-It-All, is een zwoele, emotionele track over liefde, twijfel en het gevoel dat je sommige liefdes al ziet aankomen voor ze misgaan. Met zijn krachtige stem zet Teddy weer zo'n nummer neer dat meteen onder je huid kruipt.

0: Vannacht daalt de temperatuur in het Noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden, net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: Het vaccin tegen meningococcus B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie- en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden, net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht daalt de temperatuur in het Noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden, net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking.
1: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

maar dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgde mee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie- en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het Noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden, net iets milder. Morgen wordt een droog en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik, streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een 23-jarige man uit Boksmeer moet na een ernstig ongeluk met een fietser in Sambeek een taakstraf van 100 uur uitvoeren. Tijdens een inhaalactie viel een fietser die zwaar letsel opliep. De rechtbank oordeelde dat de man onvoorzichtig reed en legde ook een rijontzegging van 180 dagen op. Rijkswaterstaat heeft het gewijzigde projectplan voor de aanleg van natuurgeulen langs de Maas bij Beugen en Oefeld definitief vastgesteld. Dit plan, onderdeel van het ecologisch herstelprogramma, omvat minder diepe geulen en aanpassingen aan drempels. De geul bij de Virtse Graaf vervalt vanwege mogelijke negatieve effecten op Natura 2000-gebied. Het plan is tot 7 juli 2026 ter inzage. Gemeente Land van Kuik ziet voorlopig geen nut in een pasfotoautomaat in het gemeentehuis. Het college wijst op negatieve ervaring uit het verleden en wil de samenwerking met lokale pasfotobedrijven behouden. Wachttijden bij burgerzaken blijven een aandachtspunt, maar uitbreiding van openingstijden of capaciteit is momenteel niet aan de orde. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden, net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Ziggo, kanaal 1915 of 915.

Wil je reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
2: Gemeente Het Hoogland vangt vanaf vandaag vluchtelingen op uit Ter Apel in de op Roykel-Dijshal in Warffum. Het gaat om een tijdelijke opvang van 4 nachten voor maximaal 150 mensen. De vluchtelingen arriveren dagelijks om 10 uur 's avonds per bus en vertrekken de volgende ochtend om 7 uur. Oprichter Ed Bendels treedt terug als topman van de Apple-keten AMAC en wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. De topfunctie was niet meer te combineren met zijn werkzaamheden voor horecagelegenheid Limes en het in april geopende Apple Museum. Bendels richtte AMAC in 2005 op. Het vaccin tegen meningococcoque B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof NEP, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik.

0: Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
2: Gemeente Het Hoogland vangt vanaf vandaag vluchtelingen op uit Ter Apel in de Op Royckeldijshal in Warffum. Het gaat om een tijdelijke opvang van 4 nachten voor maximaal 150 mensen. De vluchtelingen arriveren dagelijks om 10 uur 's avonds per bus en vertrekken de volgende ochtend om 7 uur. Oprichter Ed Bendels treedt terug als topman van de Apple-keten AMAC en wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. De topfunctie was niet meer te combineren met zijn werkzaamheden voor horecagelegenheid Limes en het in april geopende Apple Museum. Bendels richtte AMAC in 2005 op. Het vaccin tegen meningococcus B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Dabritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installatie erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
7: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
8: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: In Boksmeer gaat dinsdag 2 juni 2026 weer de jaarlijkse avondvierdaagse van start. Het wandelevenement duurt van 3 uur 's middags tot 11 uur 's avonds en vertrekt vanuit Stichting Wandelsport Boksmeer aan de Koorstraat 1. De avondvierdaagse richt zich niet alleen op kinderen en gezinnen die korte afstanden willen lopen, maar ook op wandelaars die trainen voor de Nijmeegse Vierdaagse. De routes voeren door Boksmeer en de directe omgeving. De organisatie verwacht opnieuw veel deelnemers, van jong tot oud, voor deze sportieve wandelweek. Woensdagavond 3 juni 2026 verandert landgoed Tongelaar in Mil in een bijzondere buitenbioscoop. Vanaf 9 uur 's avonds wordt daar de natuurdocumentaire Een Duurzaam Duel vertoond. De film gaat over de natuur in het land van Kuik en laat ook zien voor welke uitdagingen het gebied staat. Bezoekers kunnen plaatsnemen in het weiland achter het kasteel aan de Tongelaar 12 in Mil. Er zijn geen stoelen aanwezig, dus bezoekers wordt zelf gevraagd een klapstoel, deken of zitzak mee te nemen. De buitenvertoning is eenmalig en biedt uitzicht op het kasteel Tongelaar.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van den Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Seniorennetwerk NL lanceert een campagne met bijeenkomsten over infectieziekten en vaccinaties voor senioren. De campagne richt zich op de groeiende onzekerheid over het gordelroosvaccin en biedt betrouwbare informatie. Onderwerpen zijn onder andere de werking van vaccinaties en manieren om infecties te voorkomen. De bijeenkomsten worden ondersteund door deskundigen. Een 23-jarige man uit Boksmeer moet na een ernstig ongeluk met een fietser in Sandbeek een taakstraf van 100 uur uitvoeren. Tijdens een inhaalactie viel een fietser die zwaar letsel opliep. De rechtbank oordeelde dat de man onvoorzichtig reed en legde ook een rijontzegging van 180 dagen op. Rijkswaterstaat heeft het gewijzigde projectplan voor de aanleg van natuurgeulen langs de Maas bij Beuge en Oefeld definitief vastgesteld. De geulen worden minder diep en smaller aangelegd om verdroging te voorkomen en maasheggen te behouden. De geul bij de Veertse Graaf vervalt vanwege mogelijke negatieve effecten op Natura 2000-gebied Oefeld en Meent. Het plan ligt ter inzage tot en met 7 juli 2026. En tot zover het streeknieuws op Omroep.

0: van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt iets langzamer op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Gorkum zelf. 7 kilometer, 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: vliegveld tussen Boksmeer en Sint-Antonis was dit Pinksterweekend het decor van een adembenemende vliegshow. Model Vliegsportclub Columbia heeft de afgelopen maandag haar jaarlijkse open dag hier gehouden. Tientallen kleine en grote vliegtuigen, jets en helikopters trotseerden de zwaartekracht terwijl ze vanaf de grond werden bestuurd. Leden van Columbia en gastpiloten lieten het publiek zien waar radiografisch bestuurbare modellen technisch toe in staat zijn.
1: Wij willen heel graag onze sport kenbaar maken voor het hele grote publiek. En laten zien dat het niet alleen een klein modelvliegtuigje is, maar gewoon dat we met allerlei soorten vliegtuigen vliegen, die ook in het groot vliegen, in het echt, en die wij allemaal op model hebben gebouwd. Dus vandaar dat we eigenlijk voor iedereen de mogelijkheid geven om dit allemaal te kunnen laten zien.
0: Het besturen van een radiografisch bestuurbaar model is soms nog lastiger dan het vliegen in een echt vliegtuig, zegt piloot en luchtmachtinstructeur Richard van Wijk. Hij houdt zich al meer dan 50 jaar bezig met de modelvliegsport.
2: Ja, nou, ik heb twee vliegtuigen meegenomen. Die kleine, die blauw-witte, dat is eigenlijk een schaalmodel van een bestaand lestoestel. Wordt ook in de militaire luchtvaart gebruikt, maar het is eigenlijk een trainingsvliegtuig, een opleidingsmodel. Het is van piepschuim, er zit een elektromotortje in. Ja, leuk ding om mee te vliegen, met trekbalansgestel. En die grote, dat is eigenlijk een schaalmodel van een Stinson. Dat is een werkelijk bestaand vliegtuig. En daar zit een 3-cilinder brandstofmotor in. En dat is eigenlijk een bouwpakket, maar die heb ik een beetje verbouwd, zodat die er wat interessanter uitziet. Ja, dat is een soort semi-schaal. Ja.
0: Een van de hoogtepunten van de dag was de vlucht van de 19-jarige Bjorn Bongers, HBO-student Aviation. Met zijn schaalvliegtuig Extra liet Bjorn spectaculaire skywriting met behulp van rooksystemen en staaltjes 3D-aerobatics zien, waaronder het verticaal stilhangen in de lucht en een raketstart.
3: Dit is een extra. Dit is een schaalvliegtuig. Het is een maat van 41%, dus is, de spanwijdte is 41% van het werkelijke model in het echt. Landen vind ik ook wel het leukste. Ja, daar heb je gewoon wat meer te sturen. Je hebt te maken met de wind bijvoorbeeld. En met opstijgen is dat iets minder aan de orde. Dus dat vind ik het moeilijkste. Maar ook wat leukste. Elke vlucht is weer een bijzonder moment. Je hoopt altijd dat het weer als een geheel weer aan de grond komt. Dat het niet crasht. Dat de motor niet uitgaat bijvoorbeeld. Eigenlijk is elke vlucht wel weer een beetje spannend.
0: Eerst vind je het vliegen geweldig en daarna ontdek je het plezier van het bouwen, zeggen de modelvliegers. Het is onmogelijk te voorspellen in welk wetenschappelijk gebied je nieuwsgierigheid je zal brengen.
1: Maar als je met je modelvliegtuigen bezighoudt, dus als sport zijnde, leer je de techniek enorm goed. En iedereen wil je ook begeleiden. Iedere ouder van deze club, die pak je gewoon op als zijnde gelijk volwaardig lid en die helpt jou gewoon die techniek eigen maken om te vliegen. En als je die techniek kent, dan ken je zo ontzettend veel technieken. Want je hebt een stukje van elektrotechniek, elektronica zit erin. Er zit een stukje van mechanica in. Allemaal punten waar ontzettend veel aandacht aan gegeven moet worden. En dat stimuleren we heel graag hier met de club.

Neem een flinke dosis country en gooi er een dikke elektronische saus overheen en je hebt de nieuwste hit van Marshmello te pakken. Voor deze track strikt hij niemand minder dan Thomas Rhett. Where We Go is de ultieme soundtrack voor een roadtrip. Het maakt niet uit waar we heen gaan, als we maar gaan. Dus zet je zonnebril op, ramen naar beneden en geniet van deze Nashville

0: op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
3: Het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. De aanvallen waren gericht op een militaire locatie die een bedreiging vormde voor Amerikaanse troepen en commercieel scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz. Ook werden meerdere Iraanse drones onderschept en neergeschoten. Eerder meldden Iraanse media explosies in de havenstad Bandar Abbas. Bij een woningbrand aan de Kreeft in Hellevoetsluis zijn gisteravond 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. De 4 bevonden zich op de eerste verdieping toen op de begaande grond brand uitbrak. De brandweer zette 4 blusvoertuigen en een hoogwerker in. De brand was snel onder controle. Gemeente Het Hoogland vangt vanaf vandaag vluchtelingen op uit Ter Apel in de op Roykeldijshal in Warfum. Het gaat om een tijdelijke opvang van 4 nachten voor maximaal 150 mensen. De vluchtelingen arriveren dagelijks om 10:00 avonds per bus en vertrekken de volgende ochtend om 7:00. Oprichter Ed Bendels treedt terug als topman van de Apple-keten AMAC en wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. De topfunctie was niet meer te combineren met zijn werkzaamheden voor horecagelegenheid Limes en het in april geopende Apple Museum. Bendels richtte AMAC in 2005 op. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt langzaam maar zeker op gang. En in de regio resulteert zich dat in meerdere files van ongeveer 10 minuten. Op de A2 bijvoorbeeld Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Knooppunt Empel. 4 kilometer en 10 minuten. Ook de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk. 5 minuten, 3 kilometer. En de A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg en Moergestel. 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
1: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Senioren Beuge houdt in het weekend van zaterdag 6 en zondag 7 juni 2026 weer de jaarlijkse boekenmarkt in MFC Het Kruispunt aan het Kerkplein 3 in Beuge. Op zaterdag is de markt geopend van 11 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds en op zondag van 11 tot 5 uur. In de zalen liggen meer dan 15.000 boeken overzichtelijk gesorteerd op onderwerp. Bezoekers kunnen rustig rondneuzen tussen romans, informatieve boeken en speciale uitgaven. De meeste boeken kosten maximaal 2 euro per stuk. De boekenmarkt trekt jaarlijks veel liefhebbers uit de regio. De gidsengroep van het Emmausklooster verzorgt op zaterdag 6 juni 2026 weer een rondleiding door het klooster in Velp bij Graven. De rondleiding duurt van 2 tot 4 uur en vindt plaats aan de Basileus van Bruggelaan 4 in Velp. Bezoekers krijgen meer te horen over de geschiedenis van het klooster en het leven van de kapucijnen. De rondleiding wordt iedere eerste zaterdag van de maand gehouden en in juli en augustus zelfs elke zaterdag. Voor deelname is vooraf aanmelden verplicht via reserveringen.emmausklooster@kapucijnen.org.
1: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.
3: Oeka, oeka, oeka, oeka, oeka, oeka, oeka, oeka, oeka, oeka, oeka.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van den Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Seniorennetwerk NL lanceert een campagne met bijeenkomsten over infectieziekten en vaccinaties voor senioren. De campagne richt zich op de groeiende onzekerheid over het gordelroosvaccin en biedt betrouwbare informatie. Onderwerpen zijn onder andere de werking van vaccinaties en manieren om infecties te voorkomen. De bijeenkomsten worden ondersteund door deskundigen. Een 23-jarige man uit Boksmeer moet na een ernstig ongeluk met een fietser in Sandbeek een taakstraf van 100 uur uitvoeren. Tijdens een inhaalactie viel een fietser die zwaar letsel opliep. De rechtbank oordeelde dat de man onvoorzichtig reed en legde ook een rijontzegging van 180 dagen op. Rijkswaterstaat heeft het gewijzigde projectplan voor de aanleg van natuurgeulen langs de Maas bij Beugen en

0: Oefelt definitief vastgesteld. De geulen worden minder diep en smaller aangelegd om verdroging te voorkomen en maasheggen te behouden. De geul bij de Veertse Graaf vervalt vanwege mogelijke negatieve effecten op Natura 2000-gebied Oefelt en Meent. Het plan ligt er inzage tot en met 7 juli 2026. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. In de regio zijn weinig bijzonderheden. Wel een ongeluk in de Heinenoordtunnel, de A29, bergen zo Rotterdam. Vanaf Niemandsdorp een file van een uur. De weg is er weer vrij, maar het wil maar langzaam oplossen. Omrijden kan over de Moerdijkbrug. Volgt dan de A59 en de A16. Verder een paar andere files, dat zijn allemaal dagelijkse oponthoudplekken. De A2 naar Utrecht bijvoorbeeld, tussen Hintrum en Waardenburg. 13 kilometer en 20 minuten. En ook de A17, Roosendaal-Dordrecht staat erbij. Voor knooppunt Klaverpolder, 10 minuten over 5 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte, kanaal 3196.

0: Het vliegveld tussen Boksmeer en Sint-Antonis was dit Pinksterweekend het decor van een adembenemende vliegshow. Model Vliegsportclub Columbia heeft de afgelopen maandag haar jaarlijkse open dag hier gehouden. Tientallen kleine en grote vliegtuigen, jets en helikopters trotseerden de zwaartekracht terwijl ze vanaf de grond werden bestuurd. Leden van Columbia en gastpiloten lieten het publiek zien waar radiografisch bestuurbare modellen technisch toe in staat zijn.
1: Wij willen heel graag onze sport kenbaar maken voor het hele grote publiek. En laten zien dat het niet alleen een klein modelvliegtuigje is, maar gewoon dat we met allerlei soorten vliegtuigen vliegen, die ook in het groot vliegen, in het echt, en die wij allemaal op model hebben gebouwd. Dus vandaar dat we eigenlijk voor iedereen de mogelijkheid geven om dit allemaal te kunnen laten zien.
0: Het besturen van een radiografisch bestuurbaar model is soms nog lastiger dan het vliegen in een echt vliegtuig, zegt piloot en luchtmachtinstructeur Richard van Wijk. Hij houdt zich al meer dan 50 jaar bezig met de modelvliegsport.
2: Ja, nou, ik heb twee vliegtuigen meegenomen. Die kleine, die blauw-witte, dat is eigenlijk een schaalmodel van een bestaand lestoestel. Wordt ook in de militaire luchtvaart gebruikt, maar het is eigenlijk een trainingsvliegtuig, een opleidingsmodel. Het is van piepschuim, er zit een elektromotortje in. Ja, leuk ding om mee te vliegen, met trekbaar landingsgestel. En die grote, dat is eigenlijk een schaalmodel van een Stinson, dat is een werkelijk bestaand vliegtuig. En daar zit een 3-cylinder brandstofmotor in. En dat is eigenlijk een bouwpakket, maar die heb ik een beetje verbouwd zodat hij er wat interessanter uitziet. Ja, dat is een soort semi-schaal.
0: Een van de hoogtepunten van de dag was de vlucht van de 19-jarige Bjorn Bongers, HBO-student Aviation. Met zijn schaalvliegtuig Extra liet Bjorn spectaculaire skywriting met behulp van rooksystemen en staaltjes 3D-aerobatics zien, waaronder het verticaal stilhangen in de lucht en een raketstart.
3: Dit is een extra. Dit is een schaalvliegtuig. Het is in de maat van 41%, dus het is, de spanwijdte is 41% van het werkelijke model in het echt. Landen vind ik ook wel het leukste. Ja, daar heb je gewoon wat meer te sturen. Je hebt te maken met de wind bijvoorbeeld. En met opstijgen is dat iets minder aan de orde. Dus dat vind ik het moeilijkste. Maar ook wat leukste. Elke vlucht is weer een bijzonder moment. Je hoopt altijd dat het weer als een geheel weer aan de grond komt. Dat het niet crasht. Dat de motor niet uitgaat bijvoorbeeld. Eigenlijk is elke vlucht wel weer een beetje spannend.
0: Eerst vind je het vliegen geweldig en daarna ontdek je het plezier van het bouwen, zeggen de modelvliegers. Het is onmogelijk te voorspellen in welk wetenschappelijk gebied je nieuwsgierigheid je zal brengen.
1: Maar als je met je modelvliegtuigen bezighoudt, dus als sport zijnde, leer je de techniek enorm goed. En iedereen wil je ook begeleiden. Iedere ouder van deze club, die pak je gewoon op als zijnde gelijk volwaardig lid en die helpt jou gewoon die techniek eigen maken om te vliegen. En als je die techniek kent, dan ken je zo ontzettend veel technieken. Want je hebt een stukje van elektrotechniek, elektronica zit erin. Er zit een stukje van mechanica in. Allemaal punten waar ontzettend veel aandacht aan gegeven moet worden. En dat stimuleren we heel graag hier met de club.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Moet het allemaal maar sneller, groter en beter? Als het aan Olivia Dean ligt, dan nemen we vandaag even collectief gas terug. De Britse soulsensatie herinnert ons op haar nieuwe plaat Baby Steps eraan dat het vieren van de kleine stapjes in het leven minstens zo belangrijk is.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
2: Klusbedrijf JSW.
3: De nummer 1 in Ecoland.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
3: Klusbedrijf JSW.nl.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Onderwijsraad adviseert dat toetsen op basisscholen en middelbare scholen minder vaak moeten meetellen voor het rapport. Toetsresultaten mogen geen grote gevolgen hebben voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Voor de doorstroomtoets in groep 8 pleit de Raad voor één landelijke toets van één aanbieder. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar E. Jean Carroll, de oud-columniste die Trump beschuldigt van verkrachting. Onderzocht wordt of Carroll meineed heeft gepleegd in twee rechtszaken. Het onderzoek richt zich op een verklaring uit 2022 over de financiering van haar rechtszaak. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. De aanvallen waren gericht op een militaire locatie die een bedreiging vormde voor Amerikaanse troepen en commercieel scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz. Ook werden meerdere Iraanse drones onderschept en neergeschoten. Eerder meldden Iraanse media explosies in de havenstad Bandar Abbas. Bij een woningbrand aan de Kreeft en Hellevoetsluis zijn gisteravond 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. De 4 bevonden zich op de eerste verdieping toen op de begaande grond brand uitbrak. De brandweer zette 4 blusvoertuigen en een hoogwerker in. De brand was snel onder controle. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en verloopt in de regio best wel druk. Het is onder andere aanpoot op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Stamperschat en Knopend Klaverpolder. Komt door een eerder ongeluk op de A29. Heel veel mensen rijden om. Op de A50 naar Os is het ook druk tussen Valburg en Ravenstein. 13 kilometer en ongeveer 20 minuten. En op de A67 Venlo-Eindhoven een file voor Someren. 10 minuten nu, er is een ongeluk gebeurd en 1 rijstrook is dicht. Daar is het nu dus 10 minuten, maar het kan nog wel eens opgelopen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort, het hele jaar door.
8: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Koolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Koolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
7: Opticool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM.
1: En voor het zuiden van het Land van Kuik,
0: 94.0 FM.
2: Lady Gaga en Doechii zetten met Runway een flinke fashion statement neer. Een energieke track vol confidence, attitude en dansvloerpower. Het nummer is onderdeel van de soundtrack van The Devil Wears Prada 2 en klinkt alsof de catwalk rechtstreeks de club is binnengelopen.
1: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. Woensdagavond 3 juni 2026 verandert landgoed Tongelaar in Mil in een bijzondere buitenbioscoop. Vanaf 9 uur 's avonds wordt daar de natuurdocumentaire Een Duurzaam Duel vertoond. De film gaat over de natuur in het land van Kuik en laat ook zien voor welke uitdagingen het gebied staat. Bezoekers kunnen plaatsnemen in het weiland achter het kasteel aan de Tongelaar 12 in Mil. Er zijn geen stoelen aanwezig, dus bezoekers wordt zelf gevraagd een klapstoel, deken of zitzak mee te nemen. De buitenvertoning is eenmalig en biedt uitzicht op het kasteel Tongelaar. IVN De Maasvallei organiseert donderdag 4 juni 2026 een seniorenwandeling door Rijkenvoort. De wandeling over het Broeksteenpad start om 1:30 bij standbeeld De Kikker aan de Kapelstraat 20. Tijdens de tocht krijgen deelnemers uitleg over de ontstaansgeschiedenis van het dorp en de natuur in het gebied, die juist in deze periode volop in bloei staat. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is gratis toegankelijk, ook voor niet-leden. Na afloop biedt seniorenvereniging Boksmeer een kop koffie of thee aan. Bel vooraf aanmelden via de website van IVN de Maasvallei.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van den Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Seniorennetwerk NL lanceert een campagne met bijeenkomsten over infectieziekten en vaccinaties voor senioren. De campagne richt zich op de groeiende onzekerheid over het gordelroosvaccin en biedt betrouwbare informatie. Onderwerpen zijn onder andere de werking van vaccinaties en manieren om infecties te voorkomen. De bijeenkomsten worden ondersteund door deskundigen. Een 23-jarige man uit Boksmeer moet na een ernstig ongeluk met een fietser in Sandbeek een taakstraf van 100 uur uitvoeren. Tijdens een inhaalactie viel een fietser die zwaar letsel opliep. De rechtbank oordeelde dat de man onvoorzichtig reed en legde ook een rijontzegging van 180 dagen op. Rijkswaterstaat heeft het gewijzigde projectplan voor de aanleg van natuurgeulen langs de Maas bij Beuge en Oefeld definitief vastgesteld. De geulen worden minder diep en smaller aangelegd om verdroging te voorkomen en maasheggen te behouden. De geul bij de Veertse Graaf vervalt vanwege mogelijke negatieve effecten op Natura 2000-gebied Oefeld en Meent.

0: Plandichter inzage tot en met 7 juli 2026. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nog altijd in volle gang. In de regio is nog onverminderd druk. Er staat 200 kilometer. Onder andere op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Een flinke duit in het zakje met 14 kilometer. 20 minuten vertraging voor knooppunt Lederheide. Elders op de A2 ook nog drukte richting Den Bosch voor Zaltbommel. 6 kilometer en een kwartier extra. Dan de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht 25 minuten over 15 kilometer. En op de A17 naar Dordrecht nog altijd file voor knooppunt Klaverpolder. 8 kilometer en 20 minuten. Eerder was de A17 onderdeel van een omleidingsroute na een ongeluk op de A29. Maar de weg is weer helemaal vrij en omrijden is niet meer nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Zondag speelde MAV tegen Fortissimo een uitwedstrijd in het tweeluik in Koten. Het gaat allemaal om lijfsbehoud in de Eredivisie. We hebben de coach Lara Gommels aan telefoon. Ja Lara, we hebben wel de stream gezien en er was even geen stand in beeld. Dus het was een beetje gissen hoe het uiteindelijk verliep. Maar aan de reacties te zien, hebben jullie gewonnen?
1: Ja, we hebben zeker gewonnen. Ja, nou dan ben ik blij dat de eerste 10 minuten het scorebord niet in zicht was. Want we starten niet heel erg scherp. Maar uiteindelijk hebben we denk ik de wedstrijd prima omgezet en ons eigen potje ervan weten te maken. En met ruime cijfers weten te winnen.
0: De eerste minuten heb ik ook gezien. Gingen er meer voor Fortissimo in het doel dan voor jullie? Dus ik was heel benieuwd naar de stand. Maar ja, uiteindelijk toch eigenlijk een dikke overwinning, toch?
1: Ja, ja we starten denk ik niet eens dat we zelf niet eens fel genoeg starten. We hadden in het begin meteen een paar keer pech met de afronding. Vrije kansen die er niet in gingen. En ik denk dat we in onze dekking, dat we ons daar gewoon heel erg in vergist hebben. Dat het tempo waar we de afgelopen 2 jaar in de Eredivisie op spelen echt heel erg hoog ligt. Een stuk hoger schijnbaar dan in de Eerste Divisie. Waarbij we eigenlijk niet scherp genoeg bleven in de dekking. Hun aanvallen duurden heel erg lang. Waardoor we uiteindelijk ons na een half minuut lieten foppen. Mm-hmm. En we daardoor op een achterstand van 5-2 kwamen. Die wisten we wel dezelfde helft nog om te buigen naar een voorsprong van 8-16. En uiteindelijk met 16-28 de wedstrijd gewonnen.
0: Toch een flinke uitslag.
1: Ja. En eigenlijk hebben we, ik denk dat we, als we dit op papier zien, mogen we er tevreden mee zijn. Als je de wedstrijd hebt gezien, hebben we te veel open kansen gemist. Dan hadden we eigenlijk het verschil vandaag nog groter moeten maken. Maar goed, ik denk al met al een prima uitgangspositie voor de laatste wedstrijd volgende week.
0: Ja, 11 doelpunten verschil wordt lastig voor de tegenstander om dat nog even te overbruggen.
1: Dat lijkt mij wel. Ik denk dat we het hele seizoen al laten zien, zeker sinds kerst, de laatste helft, dat we thuis gewoon heel erg lastig te kloppen zijn. En ik denk dat we allemaal gebrand zijn, ondanks dat het een lang seizoen is geweest, gebrand zijn om volgende week de laatste keer, niet alleen onszelf, maar ook het publiek, denk ik, op een hele mooie wedstrijd te trakteren. Dus zie dan maar eens te winnen, helemaal helemaal niet met 11 verschil.
0: Nee, inderdaad. En dan mis je nog een paar basisspeelsters.
1: Ja, zeker. Daar heb ik me ook even druk om gemaakt. Maar ik ben heel blij dat de rest het gewoon zo goed oppikt. En we met z'n allen gewoon, dan zie je de kracht van het team. Dat we er met z'n allen gewoon in geloven en aan gaan staan. En dan zie je dat ook iedereen kan handballen in deze groep.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
5: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
6: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
7: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
8: posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
7: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
9: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
10: Omroep Land van Kuik.
11: Dichterbij dan je denkt.
12: Check onze website omroeplvc.nl.
13: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
14: Een voormalige CIA-functionaris is opgepakt naar de vondst van ruim 300 goudstaven in zijn woning. David Rush wordt verdacht van diefstal van overheidsgeld. Het goud heeft een waarde van ruim 40 miljoen dollar. Rush vroeg tussen november en maart tientallen miljoenen dollars aan goudstaven op voor werkgerelateerde onkosten, maar kon deze niet verantwoorden. Gronings burgemeester Roelien Kamminga roept het Rijk op eigen locaties beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers, om te voorkomen dat mensen deze zomer buiten slapen bij aanmeldcentrum Drapel. De gemeente Groningen stelde de afgelopen nacht een congrescentrum beschikbaar als noodopvang. Vanaf vandaag verzorgt gemeente Hoogeland 4 nachten de nachtopvang. De onderwijsraad adviseert dat toetsen op basisscholen en middelbare scholen minder vaak moeten meetellen voor het rapport. Toetsresultaten mogen geen grote gevolgen hebben voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Voor de doorstroomtoets in groep 8 pleit de raad voor één landelijke toets van één aanbieder. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar E. Jean Carroll, de oud-columniste die Trump beschuldigt van verkrachting. Onderzocht wordt of Carroll meineed heeft gepleegd in twee rechtszaken. Het onderzoek richt zich op een verklaring uit 2022 over de financiering van haar rechtszaak. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden.
15: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
16: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van deze ochtendspits ligt inmiddels achter ons. Maar in de regio blijft het nogal druk. Er staan nog meerdere files. Wat wel opvalt is dat er geen bijzonderheden zijn. Het is alleen nog maar dagelijkse drukte. Bijvoorbeeld op de A2 naar Utrecht het geval. Tussen Veghel en Waardenburg. 14 kilometer en 20 minuten. Ook op de A16, Breda-Rotterdam, is het nog file rijden. Tussen Breda en Dordrecht 20 minuten over ongeveer 14 kilometer. De A27 is ook onverminderd druk richting Gorinchem tussen Hooipolder en Gorinchem zelf. 12 kilometer, 20 minuten ook. En tot slot nog even naar de A59 Os Den Bosch. Tussen Os en Kruisstraat 9 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
2: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
12: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Kinderen tussen 8 en 12 jaar kunnen op donderdag 4 juni 2026 kennis maken met het werk van de brandweer tijdens een speciaal kindercollege in de bibliotheek van Boksmeer. Brandweermensen uit Gennep vertellen daar hoe het eraan toe gaat bij een melding en laten hun uitrusting van dichtbij zien. Ook krijgen kinderen uitleg over wat je moet doen bij brand. Het kindercollege vindt plaats van 3:30 tot 5:00 in Biblioplus aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Deelname is bedoeld voor nieuwsgierige jonge bezoekers die meer willen weten over het werk van hulpverleners. Op zaterdag 6 juni 2026 organiseert IVN De Groene Overlaat Kuik een slootjesdag voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Tussen 10:00 morgens en 1:00 middags gaan kinderen samen met IVN-gidsen op zoek naar waterdiertjes in sloten en poelen aan de Raamweg 10 in Kuik. Met schepnetjes worden onder meer kikkervisjes, salamanders, larven van libellen gevangen en bekeken. Daarna worden de dieren weer teruggezet in het water. De activiteit laat kinderen op een speelse manier kennismaken met de natuur en het leven in en rond het water.
1: Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van den Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Seniorennetwerk NL lanceert een campagne met bijeenkomsten over infectieziekten en vaccinaties voor senioren. De campagne richt zich op de groeiende onzekerheid over het gordelroosvaccin en biedt betrouwbare informatie. Onderwerpen zijn onder andere de werking van vaccinaties en manieren om infecties te voorkomen. De bijeenkomsten worden ondersteund door deskundigen. Een 23-jarige man uit Boksmeer moet na een ernstig ongeluk met een fietser in Sandbeek een taakstraf van 100 uur uitvoeren. Tijdens een inhaalactie viel een fietser die zwaar letsel opliep. De rechtbank oordeelde dat de man onvoorzichtig reed en legde ook een rijontzegging van 180 dagen op. Rijkswaterstaat heeft het gewijzigde projectplan voor de aanleg van natuurgeulen langs de Maas bij Beuge en Oefeld definitief vastgesteld. De geulen worden minder diep en smaller aangelegd om verdroging te voorkomen en maasheggen te behouden. De geul bij de Veertse Graaf vervalt vanwege mogelijke negatieve effecten op Natura 2000-gebied Oefeld en Meent. Het plan ligt ter inzage tot en met 7 juli 2026. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De laatste loodjes van deze ochtendspits. In de regio nog een paar files die opvallen. Allereerst de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Empel. 9 kilometer en 20 minuten. De langste file van de regio. De A27 dan nog Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en Gorkum. Ongeveer een kwartiertje. En op de A59 is het druk in beide richtingen voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder. Het varieert een beetje tussen de 5 en de 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl.

0: Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Trinet en SNLR. Kanaal 8.

0: Het vliegveld tussen Boksmeer en Sint-Antonis was dit Pinksterweekend het decor van een adembenemende vliegshow. Model Vliegsportclub Columbia heeft de afgelopen maandag haar jaarlijkse open dag hier gehouden. Tientallen kleine en grote vliegtuigen, jets en helikopters trotseerden de zwaartekracht terwijl ze vanaf de grond werden bestuurd. Leden van Columbia en gastpiloten lieten het publiek zien waar radiografisch bestuurbare modellen technisch toe in staat zijn.
1: Wij willen heel graag onze sport kenbaar maken voor het hele grote publiek. En laten zien dat het niet alleen een klein modelvliegtuigje is, maar gewoon dat we met allerlei soorten vliegtuigen vliegen, die ook in het groot vliegen, in het echt, en die wij allemaal op model hebben gebouwd. Dus vandaar dat we eigenlijk voor iedereen de mogelijkheid geven om dit allemaal te kunnen laten zien.
0: Het besturen van een radiografisch bestuurbaar model is soms nog lastiger dan het vliegen in een echt vliegtuig, zegt piloot en luchtmachtinstructeur Richard van Wijk. Hij houdt zich al meer dan 50 jaar bezig met de modelvliegsport.
2: Ja, nou, ik heb twee vliegtuigen meegenomen. Die kleine, die blauw-witte, dat is eigenlijk een schaalmodel van een bestaand lestoestel. Wordt ook in de militaire luchtvaart gebruikt, maar het is eigenlijk een trainingsvliegtuig, een opleidingsmodel. Het is van piepschuim, er zit een elektromotortje in. Ja, leuk ding om mee te vliegen, met trekbaar landingsgestel. En die grote, dat is eigenlijk een schaalmodel van een Stinson, dat is een werkelijk bestaand vliegtuig. En daar zit een driecilinder brandstofmotor in. En dat is eigenlijk een bouwpakket, maar die heb ik een beetje verbouwd zodat hij er wat interessanter uitziet. Ja, dat is een soort semi-schaal.
0: Een van de hoogtepunten van de dag was de vlucht van de 19-jarige Bjorn Bongers, HBO-student Aviation. Met zijn schaalvliegtuig Extra liet Bjorn spectaculaire skywriting met behulp van rooksystemen en staaltjes 3D-aerobatics zien, waaronder het verticaal stilhangen in de lucht en een raketstart.
3: Dit is een extra. Dit is een schaalvliegtuig. Het is in de maat van 41%, dus het is, de spanwijd is 41% van het werkelijke model in het echt. Landen vind ik ook wat leukste. Ja, daar heb je gewoon wat meer te sturen en je hebt te maken met de wind bijvoorbeeld. En met opstijgen is dat iets minder aan de orde, dus dat vind ik het moeilijkste. Maar ook wat leukste. Elke vlucht is weer een bijzonder moment. Je hoopt altijd dat het weer als een geheel weer aan de grond komt. Dat het niet crasht, dat de motor niet uitgaat bijvoorbeeld. Eigenlijk is elke vlucht wel weer een beetje spannend.
0: Eerst vind je het vliegen geweldig en daarna ontdek je het plezier van het bouwen, zeggen de modelvliegers. Het is onmogelijk te voorspellen in welk wetenschappelijk gebied je nieuwsgierigheid je zal brengen.
1: Maar als je met je modelvliegtuigen bezighoudt, dus als sport zijnde, leer je de techniek enorm goed. En iedereen wil je ook begeleiden. Iedere ouder van deze club, die pak je gewoon op als zijnde gelijk volwaardig lid en die helpt jou gewoon die techniek eigen maken om te vliegen. En als je die techniek kent, dan ken je zo ontzettend veel technieken, want je hebt een stukje van elektrotechniek, elektronica zit erin, er zit een stukje van mechanica in. Allemaal punten waar ontzettend veel aandacht aan gegeven moet worden. En dat stimuleren we heel graag hier met de club.

0: bij dan je denkt.
1: Dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
2: Soms is het leven even te veel en wil je gewoon ergens onderduiken. Sanne Hans begreep dat gevoel precies en kroop de studio in om deze ode aan je veilige haven te schrijven. Of dat nu bij je beste vriend is, je partner of gewoon thuis op de bank. Dit is de plek waar je je masker mag afzetten. Recht uit het hart en met die heerlijke, rauwe stem die we zo goed van haar kennen. Schuilen is de nieuwste van Miss Montreal bij Omroep Land van Kuik.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
4: Het aantal verkochte huurwoningen is begin dit jaar opnieuw gestegen, maar cijfers van het kadaster tonen nu dat de piek inmiddels is bereikt. Particuliere investeerders verkochten voor het eerst minder woningen dan een jaar eerder. Starters kochten 40% van de voormalige huurwoningen. Strengere huurregels en hogere belastingen maken woningbezit voor investeerders onaantrekkelijker. De Amerikaanse president Donald Trump klaagt zakenkrant Wall Street Journal aan en eist minstens 10 miljard dollar schadevergoeding. De zaak draait om berichtgeving over een verjaardagskaart voor zedendelinquent Jeffrey Epstein, waarop de handtekening van Trump zou staan. Trump ontkent de kaart te hebben gemaakt en stelt financiële en reputatieschade te hebben geleden. Een voormalige CIA-functionaris is opgepakt naar de vondst van ruim 300 goudstaven in zijn woning. David Rush wordt verdacht van diefstal van overheidsgeld. Het goud heeft een waarde van ruim 40 miljoen dollar. Rush vroeg tussen november en maart tientallen miljoenen dollars aan goudstaven op voor werkgerelateerde onkosten, maar kon deze niet verantwoorden. Gronings burgemeester Roelien Kamminga roept het Rijk op eigen locaties beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers, om te voorkomen dat mensen deze zomer buiten slapen bij aanmeldcentrum Ter Apel. De gemeente Groningen stelde de afgelopen nacht een congrescentrum beschikbaar als noodopvang. Vanaf vandaag verzorgt gemeente Hoogeland 4 nachten de nachtopvang. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits. In de regio zijn er toch nog wel wat dagelijkse files te melden. Allereerst de A2 naar Den Bosch. Hoort al Bommel, 10 minuten extra. Ook op de A17 Roosendaal-Dordrecht nog wat drukte tussen Moerdijk en Knoop Klaverpolder. 2 kilometer, 10 minuten. En op de A58 naar Tilburg. File vanaf knooppunt Galder naar knooppunt Sint-Annabos. 5 minuten en 5 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: IVN de Maasvallei organiseert donderdag 4 juni 2026 een seniorenwandeling door Rijkenvoort. De wandeling over het Broeksteenpad start om 1:30 bij standbeeld De Kikker aan de Kapelstraat 20. Tijdens de tocht krijgen deelnemers uitleg over de ontstaansgeschiedenis van het dorp en de natuur in het gebied, die juist in deze periode volop in bloei staat. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is gratis toegankelijk, ook voor niet-leden. Na afloop biedt seniorenvereniging Boksmeer een kop koffie of thee aan. Bel vooraf aanmelden via de website van IVN de Maasvallei. Kinderen tussen 8 en 12 jaar kunnen op donderdag 4 juni 2026 kennis maken met het werk van de brandweer tijdens een speciaal kindercollege in de bibliotheek van Boksmeer. Brandweermensen uit Gennep vertellen daar hoe het eraan toe gaat bij een melding en laten hun uitrusting van dichtbij zien. Ook krijgen kinderen uitleg over wat je moet doen bij brand. Het kindercollege vindt plaats van 3:30 tot 5:00 in Biblioplus aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Deelname is bedoeld voor nieuwsgierige jonge bezoekers die meer willen weten over het werk van hulpverleners.

0: Land van Kuik, streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Het warme zomerweer in de regio houdt aan, met vrijdag een toenemende kans op stevige onweersbuien, vooral in het zuidoosten van Nederland. Na een korte temperatuurdaling stijgt het kriek opnieuw. Zaterdag blijft het onrustig, maar vanaf zondag wordt het weer geleidelijk rustiger met lagere temperaturen. Seniorennetwerk NL lanceert een campagne met bijeenkomsten over infectieziekten en vaccinaties voor senioren. De campagne richt zich op de groeiende onzekerheid over het gordelroosvaccin en biedt betrouwbare informatie. Onderwerpen zijn onder andere weerstand, infectieziekten en vaccinaties. De bijeenkomsten worden ondersteund door deskundigen en zijn toegankelijk voor vragen en ervaringen. Een 23-jarige man uit Boksmeer moet na een ernstig ongeluk met een fietser in Sandbeek een taakstraf van 100 uur uitvoeren. Tijdens een inhaalactie viel een fietser die zwaar letsel opliep. De rechtbank oordeelde dat de man onvoorzichtig reed en legde ook een rijontzegging van 180 dagen op. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum. Ongeveer 10 minuutjes. De A59 nog file richting Den Bosch. Voor Waspik 10 minuten en 3 kilometer. En de A59 richting Den Bosch ook file tussen Os en Nuland. 4 kilometer, doe je 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zondag speelde MAV tegen Fortissimo een uitwedstrijd in het tweeluik in Koten. Het gaat allemaal om lijfsbehoud in de Eredivisie. We hebben de coach Lara Gommels aan telefoon. Ja Lara, we hebben wel de stream gezien en er was even geen stand in beeld. Dus het was een beetje gissen hoe het uiteindelijk verliep. Maar aan de reacties te zien, hebben jullie gewonnen?
1: Ja, we hebben zeker gewonnen. Ja, nou dan ben ik blij dat de eerste 10 minuten het scorebord niet in zicht was. Want we starten niet heel erg scherp. Maar uiteindelijk hebben we denk ik de wedstrijd prima omgezet en ons eigen potje ervan weten te maken. En met ruime cijfers weten te winnen.
0: De eerste minuten heb ik ook gezien. Gingen er meer voor Fortissimo in het doel dan voor jullie? Dus ik was heel benieuwd naar de stand. Maar ja, uiteindelijk toch eigenlijk een dikke overwinning, toch?
1: Ja, we starten denk ik niet eens dat we zelf niet eens fel genoeg starten. We hadden in het begin meteen een paar keer pech met de afronding. Vrije kansen die er niet in gingen. En ik denk dat we in onze dekking, dat we ons daar gewoon heel erg in vergist hebben. Dat het tempo waar we de afgelopen 2 jaar in de Eredivisie op spelen echt heel erg hoog ligt. Een stuk hoger schijnbaar dan in de Eerste Divisie. Waarbij we eigenlijk niet scherp genoeg bleven in de dekking. Hun aanvallen duurden heel erg lang. Waardoor we uiteindelijk ons na een half minuut lieten foppen. Mm-hmm. En we daardoor op een achterstand van 5-2 kwamen. Die wisten we wel dezelfde helft nog om te buigen naar een voorsprong van 8-16. En uiteindelijk met 16-28 de wedstrijd gewonnen.
0: Toch een flinke uitslag.
1: Ja. En eigenlijk als we dit op papier zien, mogen we er tevreden mee zijn. Als je de wedstrijd hebt gezien, hebben we te veel open kansen gemist. Dan hadden we eigenlijk het verschil vandaag nog groter moeten maken. Maar goed, ik denk al met al een prima uitgangspositie voor de laatste wedstrijd volgende week.
0: Ja, 11 doelpunten verschil wordt lastig voor de tegenstander om dat nog even te overbruggen.
1: Dat lijkt mij wel. Ik denk dat we het hele seizoen al laten zien, zeker sinds kerst, de laatste helft, dat we thuis gewoon heel erg lastig te kloppen zijn. En ik denk dat we allemaal gebrand zijn, ondanks dat het een lang seizoen is geweest, gebrand zijn om volgende week de laatste keer niet alleen onszelf, maar ook het publiek denk ik op een hele mooie wedstrijd te trakteren. Dus zie dan maar eens te winnen en al helemaal niet met 11 verschil.
0: Nee, inderdaad. En dan mis je nog een paar basisspeelsters.
1: Ja, zeker. Daar heb ik me ook even druk om gemaakt. Maar ik ben heel blij dat de rest het gewoon zo goed oppikt. En we met z'n allen gewoon, dan zie je de kracht van het team. Dat we er met z'n allen gewoon in geloven en aan gaan staan. En dan zie je dat ook iedereen kan handballen in deze groep.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
2: De Nederlandse Patriot luchtverdedigingssystemen blijven maximaal een half jaar langer in Polen. Een NASAMS luchtafweersysteem en antidroonsystemen worden wel teruggehaald. Van de huidige missie met ongeveer 300 militairen blijven zo'n 150 militairen in Polen. Zij beschermen het logistieke centrum van de NAVO dat hulp aan Oekraïne coördineert. Transavia heeft de rechtszaak over de halvering van het aantal grondafhandelaren op Schiphol ingetrokken. De dochtermaatschappij van KLM nam dit besluit na heroverweging zonder verdere toelichting. Schiphol wil het aantal grondafhandelaars terugbrengen van 6 naar 3 bedrijven om concurrentie te verminderen en arbeidsomstandigheden te verbeteren. Het aantal verkochte huurwoningen is begin dit jaar opnieuw gestegen, maar cijfers van het kadaster tonen nu dat de piek inmiddels is bereikt. Particuliere investeerders verkochten voor het eerst minder woningen dan een jaar eerder. Starters kochten 40% van de voormalige huurwoningen. Strengere huurregels en hogere belastingen maken woningbezit voor investeerders onaantrekkelijker. De Amerikaanse president Donald Trump klaagt zakenkrant Wall Street Journal aan en eist minstens $10 miljard schadevergoeding. De zaak draait om berichtgeving over een verjaardagskaart voor zedendelinquent Jeffrey Epstein, waarop de handtekening van Trump zou staan. Trump ontkent de kaart te hebben gemaakt en stelt financiële en reputatieschade te hebben geleden. Het weer nog. Vanmiddag schijnt de zon volop, al zorgt wel bewolking in de noordelijke helft van het land wel wat voor onderbrekingen. Een zwakke tot matige oostenwind is er. Temperaturen die worden aardig 22 tot 29 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam. 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
5: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
6: posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
5: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
7: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
8: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare. Een scheiding. Veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
8: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Maandag 1 juni 2026 organiseert Pantijn Extra samen met Zicht op Geld en BiblioPlus een informatief bijeenkomst over geldzaken bij opname in een verpleeghuis. De lezing vindt plaats van 10 tot 12 uur in de bibliotheek aan de Tromstraat 2 in Graven. Financieel adviseur Frank van der Locht van Zicht op Geld geeft uitleg over de financiële en praktische zaken die geregeld moeten worden wanneer een partner of ouder verhuist naar een verpleeghuis. De toegang is gratis. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die hiermee te maken krijgt of zich alvast wil informeren. In Boxmeer gaat dinsdag 2 juni 2026 weer de jaarlijkse avondvierdaagse van start. Het wandelevenement duurt van 3 uur 's middags tot 11 uur 's avonds en vertrekt vanuit Stichting Wandelsport Boxmeer aan de Koorstraat 1. De avondvierdaagse richt zich niet alleen op kinderen en gezinnen die korte afstanden willen lopen, maar ook op wandelaars die trainen voor de Nijmeegse Vierdaagse. De routes voeren door Boxmeer en de directe omgeving. De organisatie verwacht opnieuw veel deelnemers van jong tot oud voor deze sportieve wandelweek.

0: Jan van Kuik, Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van de Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Het warme zomerweer in de regio houdt aan, met vrijdag een toenemende kans op stevige onweersbuien, vooral in het zuidoosten van Nederland. Na een korte temperatuurdaling stijgt het kriek opnieuw. Zaterdag blijft het onrustig, maar vanaf zondag wordt het weer geleidelijk rustiger met lagere temperaturen. Seniorennetwerk NL lanceert een campagne met bijeenkomsten over infectieziekten en vaccinaties voor senioren. De campagne richt zich op de groeiende onzekerheid over het gordelroosvaccin en biedt betrouwbare informatie. Onderwerpen zijn onder andere weerstand, infectieziekten en vaccinaties. De bijeenkomsten worden ondersteund door deskundigen en zijn toegankelijk voor vragen en ervaringen. Een 23-jarige man uit Boksmeer moet na een ernstig ongeluk met een fietser in Sandbeek een taakstraf van 100 uur uitvoeren. Tijdens een inhaalactie viel een fietser die zwaar letsel opliep. De rechtbank oordeelde dat de man onvoorzichtig reed en legde ook een rijontzegging van 180 dagen op. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag schijnt de zon volop, al zorgt wat bewolking in de noordelijke helft van het land wel wat voor onderbrekingen. Een zwakke tot matige oostenwind is er. Temperaturen die worden aardig 22 tot 29 graden.

0: is waar het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Daarin wordt meermaals genoemd dat iedereen moet kunnen meedoen. Wat Stichting Toegankelijk Land van Kuik betreft, mag het echter wel wat concreter wat inclusie betreft. Aan de lijn is voorzitter Rob Poel. Meneer Poel, wat spreekt de Stichting Toegankelijk Land van Kuik wel aan in dit coalitieakkoord en waar had het anders of beter gemoeten volgens u?
1: We zien dat er aanknopingspunten liggen. Hè? Ik bedoel, op het moment dat je het hebt over leefbaarheid, op het moment dat je het hebt over iedereen doet mee, als je het hebt over toegankelijkheid, ik heb het woord geloof ik zelf één keer ergens zien staan, dan vinden wij dat natuurlijk prettig en sluit dat aan bij... Bij wat wij als stichting natuurlijk nastreven. Maar het is heel algemeen geformuleerd. Hè? Dus wij zijn wel benieuwd naar de concretisering. Die concretisering kan er waarschijnlijk liggen, hopen wij althans, wanneer de lokale inclusieagenda aan de orde komt in de gemeenteraad. Wij zullen wat dat betreft zowel raad en met name college bij de les houden. Wij hebben een 2 keer jaarlijks periodiek overleg, bestuurlijk overleg, met de wethouder. Ik denk dat dat meneer Van Kraai gaat worden, want die heeft de WMO onder zich. Dus dan ga ik natuurlijk richting die wethouder, als spreekbuis van het college, zeggen van ja, god, hoe ga je hier nu meer handen en voeten aan geven? Want dat is wat wij willen horen.
0: Heeft u een aantal concrete voorbeelden?
1: Ik ben al een tijdje bezig om erop te wijzen dat we in Kuik prachtige terrassen hebben. Maar als je het hebt over toegankelijkheid en afgezet tegen ons terrasbeleid of terrasvergunningenbeleid, dan klopt daar geen ene meter van. Nou, ik weet dat men ambtelijk bezig is om daar meters in te willen gaan maken. Nou, dat wil ik straks ook concreet uitgewerkt zien. Hè. Kijk, als stichting zijn wij niet een club die horeca of wie dan ook zeg maar de nek om wil draaien. Maar wij willen wel, als er beleid is en dat beleid is gericht op de toegankelijkheid van terrassen, dan willen we dat ook in concreto terugzien. En dan kan het niet zo zijn dat wij moeten constateren dat niet alleen iemand die gehandicapt is niet fatsoenlijk door of over een terras kan en over de straat moet, maar zelfs iedereen. Kijk, stel dat jij zegt van god, er is een terrasbeleid en er wordt gewoon door de betrokkenen niet of slecht mee omgegaan, zodat die toegankelijkheid van die terrassen helemaal niet gewaarborgd is. Hè? Want dan heb je beleid, maar in de uitvoering houden de mensen zich er niet aan. En dan zullen wij wellicht formeel om handhavingsverzoeken moeten gaan vragen. Hè? Ik bedoel, dat is dan even een concreet voorbeeld van hoe ga je hier in de toekomst mee om. Ik heb ook nog niet zo lang geleden gezegd van waar wij als stichting aan moeten blijven werken is bewustwording. Want op het moment dat je dat niet doet, dan heb ik het gevoel dat als het gaat om toegankelijkheid, dat de zaken ook snel weer verslappen. Kijk, op het moment dat je bijvoorbeeld met de vuilnisophaler, of je bij dat nu doet of de gemeente doet, afspraken maakt van god, zet die kliko's op een dusdanige wijze terug, zodat ook je niet zeg maar het voetpad blokkeert, hè, voor de valide of de minder valide mens. Nou, het kan best zijn dat je daar goede afspraken over maakt, maar het kan best zijn dat als je daar vervolgens zegt, oké, dat hebben we nu geregeld en we kijken er niet meer naar, dat het bij wijze van spreken na een half jaar dan toch weer in het oude vervalt. Hè.
2: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. Daar wordt door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de EU-strategie voor vredesbesprekingen behandeld. De autoriteit Consument en Markt legt een boete van €270.000 op aan het bedrijf achter de inmiddels gestopte veilingwebsite ticketveiling.nl. Volgens de autoriteit heeft dat bedrijf, House of Tickets, consumenten misleid doordat deelnemers dachten dat ze opboden tegen andere mensen. Maar in werkelijkheid boden ze op tegen een computerprogramma om de prijs onrechtmatig te verhogen. Zo'n 130 asielzoekers sliepen de afgelopen nacht in de tijdelijke opvang in het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. En dat zijn er net iets minder dan een nacht eerder. Omdat aanmeldcentrum Ter Apel vol zit, konden ze daar niet overnachten. ING beperkt de mogelijkheden bij het afsluiten van een aflossingsvrije hypotheek en volgt daarmee het voorbeeld van andere Nederlandse banken. Binnenkort kunnen klanten tot maximaal 30% van de woningwaarde financieren met een lening waarover ze tussentijds alleen de rente hoeven te betalen. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dabritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
11: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Bernd van Kuik.
1: Agenda.
2: In Boksmeer gaat dinsdag 2 juni 2026 weer de jaarlijkse avondvierdaagse van start. Het wandelevenement duurt van 3 uur 's middags tot 11 uur 's avonds en vertrekt vanuit Stichting Wandelsport Boksmeer aan de Koorstraat 1. De avondvierdaagse richt zich niet alleen op kinderen en gezinnen die korte afstanden willen lopen, maar ook op wandelaars die trainen voor de Nijmeegse Vierdaagse. De routes voeren door Boksmeer en de directe omgeving. De organisatie verwacht opnieuw veel deelnemers van jong tot oud voor deze sportieve wandelweek. Woensdagavond 3 juni 2026 verandert landgoed Tongelaar in Mil in een bijzondere buitenbioscoop. Vanaf 9 uur 's avonds wordt daar de natuurdocumentaire Een Duurzaam Duel vertoond. De film gaat over de natuur in het land van Kuik en laat ook zien voor welke uitdagingen het gebied staat. Bezoekers kunnen plaatsnemen in het weiland achter het kasteel aan de Tongelaar 12 in Mil. Er zijn geen stoelen aanwezig, dus bezoekers wordt zelf gevraagd een klapstoel, deken of zitzak mee te nemen. De buitenvertoning is eenmalig en biedt uitzicht op het kasteel Tongelaar.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De 25-jarige Ivan P. is veroordeeld voor wapenbezit en vernieling in Kuik en zit momenteel in een isoleercel in Vught. De rechtbank en reclassering zijn het erover eens dat hij in een gesloten inrichting thuis hoort vanwege zijn psychische klachten en verslavingsproblemen. Er is echter geen plek beschikbaar voor gedwongen opname. P. moet nog 10 dagen in de gevangenis blijven, wat tijd biedt om zorg te regelen. Kruidentuin in Langeboom opent zijn deuren voor bezoekers die meer willen leren over de natuur. Christel Verstralen, die een opleiding tot herborist volgde, deelt haar passie voor kruiden en biedt interactieve kruidendagen aan op 30 mei, 13 en 27 juni en 11 juli van 10 tot 4 aan de Zandstraat 4. Het warme zomerweer in de regio haalt aan, met vrijdag een toenemende kans op stevige onweersbuien, vooral in het zuidoosten van Nederland. Na een korte afkoeling stijgt de temperatuur weer, terwijl een hoge drukgebied de hitte vasthoudt. Zaterdag blijft het onrustig, maar vanaf zondag wordt het weer geleidelijk rustiger. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden.
3: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: Het vliegveld tussen Boksmeer en Sint-Antonis was dit Pinksterweekend het decor van een adembenemende vliegshow. Model Vliegsportclub Columbia heeft de afgelopen maandag haar jaarlijkse open dag hier gehouden. Tientallen kleine en grote vliegtuigen, jets en helikopters trotseerden de zwaartekracht terwijl ze vanaf de grond werden bestuurd. Leden van Columbia en gastpiloten lieten het publiek zien waar radiografisch bestuurbare modellen technisch toe in staat zijn.
1: Wij willen heel graag onze sport kenbaar maken voor het hele grote publiek. En laten zien dat het niet alleen een klein modelvliegtuigje is, maar gewoon dat we met allerlei soorten vliegtuigen vliegen, die ook in het groot vliegen, in het echt, en die wij allemaal op model hebben gebouwd. Dus vandaar dat we eigenlijk voor iedereen de mogelijkheid geven om dit allemaal te kunnen laten zien.
0: Het besturen van een radiografisch bestuurbaar model is soms nog lastiger dan het vliegen in een echt vliegtuig, zegt piloot en luchtmachtinstructeur Richard van Wijk. Hij houdt zich al meer dan 50 jaar bezig met de modelvliegsport.
2: Ja, nou, ik heb twee vliegtuigen meegenomen. Die kleine, die blauw-witte, dat is eigenlijk een schaalmodel van een bestaand lestoestel. Wordt ook in de militaire luchtvaart gebruikt, maar het is eigenlijk een trainingsvliegtuig, een opleidingsmodel. Het is van piepschuim, er zit een elektromotortje in. Ja, leuk ding om mee te vliegen met trekballandersgestel. En die grote, dat is eigenlijk een schaalmodel van een Stinson, dat is een werkelijk bestaand vliegtuig. Daar zit een driecilinder brandstofmotor in. En dat is eigenlijk een bouwpakket, maar die heb ik een beetje verbouwd zodat hij er wat interessanter uitziet. Ja, dat is een soort semi-schaal.
0: Een van de hoogtepunten van de dag was de vlucht van de 19-jarige Bjorn Bongers, HBO-student Aviation. Met zijn schaalvliegtuig Extra liet Bjorn spectaculaire skywriting met behulp van rooksystemen en staaltjes 3D-aerobatics zien, waaronder het verticale stilhangen in de lucht en een raketstart.
3: Dit is een extra. Dit is een schaalvliegtuig. Het is in de maat van 41%, dus de spanwijdte is 41% van het werkelijke model in het echt. Landen vind ik ook wel het leukste. Ja, daar heb je gewoon wat meer te sturen en je hebt te maken met de wind bijvoorbeeld. En met opstijgen is dat iets minder aan de orde, dus dat vind ik het moeilijkste. Maar ook wat leukste. Elke vlucht is weer een bijzonder moment. Je hoopt altijd dat het weer als een geheel weer aan de grond komt. Dat het niet crasht, dat de motor niet uitgaat bijvoorbeeld. Dus eigenlijk is elke vlucht wel weer een beetje spannend.
0: Eerst vind je het vliegen geweldig en daarna ontdek je het plezier van het bouwen, zeggen de modelvliegers. Het is onmogelijk te voorspellen in welk wetenschappelijk gebied je nieuwsgierigheid je zal brengen.
1: Maar als je met je modelvliegtuigen bezighoudt, dus als sport zijnde, leer je de techniek enorm goed. En iedereen wil je ook begeleiden. Iedere ouder van deze club, die pak je gewoon op als zijnde gelijk volwaardig lid en die helpt jou gewoon die techniek eigen maken om te vliegen. En als je die techniek kent, dan ken je zo ontzettend veel technieken, want je hebt een stukje van elektrotechniek, elektronica zit erin, er zit een stukje van mechanica in. Allemaal punten waar ontzettend veel aandacht aan gegeven moet worden. En dat stimuleren we heel graag hier met de club.
4: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
5: Bruno Mars komt met On My Soul, een warme en romantische ballad, vol soul, live instrumenten en die typische Bruno Mars sound. Een track die je meteen meeneemt in de liefde met een productie die klinkt als pure klasse.

maar ook deze. De beste classics en hits. Dichterbij dan je denkt.

0: Ook terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
5: Omroep Land van Kuik.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: Check onze website. Omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Franse bandenfabrikant Michelin is van plan de komende 3 jaar tot 1500 banen te schrappen in Frankrijk. Daarmee wil het bedrijf de kosten verminderen en de organisatie eenvoudiger maken. 1 op de 3 banen die verdwijnt zal een baan in de industrie zijn. Michelin heeft bijna 17.000 werknemers in Frankrijk. Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. Daar wordt door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de EU-strategie voor vredesbesprekingen behandeld. De autoriteit Consument en Markt legt een boete van €270.000 op aan het bedrijf achter de inmiddels gestopte veilingwebsite ticketveiling.nl. Volgens de autoriteit heeft dat bedrijf House of Tickets consumenten misleid doordat deelnemers dachten dat ze opboden tegen andere mensen. Maar in werkelijkheid boden ze op tegen een computerprogramma om de prijs onrechtmatig te verhogen. Zo'n 130 asielzoekers sliepen de afgelopen nacht in de tijdelijke opvang in het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. En dat zijn er net iets minder dan een nacht eerder. Omdat aanmeldcentrum Ter Apel vol zit, konden ze daar niet overnachten. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden.
9: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
11: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
12: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare. Een scheiding. Veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
11: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
13: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Bram van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Iedereen kent dat moment wel. Je blijft maar rennen, je blijft maar geven tot het elastiekje knapt. Gracie Abrams schreef er een prachtig breekbaar anthem over. Het is die seconde waarin de vermoeidheid toeslaat en je simpelweg niet meer verder kunt. Maar zoals we vandaag gewend zijn, verpakt ze die pijn in een melodie die zo mooi is dat je er stiekem toch een beetje warm van wordt.
0: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
2: Ik

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Seniorenbeugen houdt in het weekend van zaterdag 6 en zondag 7 juni 2026 weer de jaarlijkse boekenmarkt in MFC Het Kruispunt aan het Kerkplein 3 in Beugen. Op zaterdag is de markt geopend van 11 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds en op zondag van 11 tot 5 uur. In de zalen liggen meer dan 15.000 boeken overzichtelijk gesorteerd op onderwerp. Bezoekers kunnen rustig rondneuzen tussen romans, informatieve boeken en speciale uitgaven. De meeste boeken kosten maximaal 2 euro per stuk. De boekenmarkt trekt jaarlijks veel liefhebbers uit de regio. De gidsengroep van het Emmausklooster verzorgt op zaterdag 6 juni 2026 weer een rondleiding door het klooster in Velp bij Graven. De rondleiding duurt van 2 tot 4 uur en vindt plaats aan de Basileus van Bruggelaan 4 in Velp. Bezoekers krijgen meer te horen over de geschiedenis van het klooster en het leven van de kapucijnen. De rondleiding wordt iedere eerste zaterdag van de maand gehouden en in juli en augustus zelfs elke zaterdag. Voor deelname is vooraf aanmelden verplicht via reserveringen.emmausklooster@kapucijnen.org.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De 25-jarige Ivan P. is veroordeeld voor wapenbezit en vernieling in Kuik en zit momenteel in een isoleercel in Vught. De rechtbank en reclassering zijn het erover eens dat hij in een gesloten inrichting thuis hoort vanwege zijn psychische klachten en verslavingsproblemen. Er is echter geen plek beschikbaar voor gedwongen opname. P. moet nog 10 dagen in de gevangenis blijven, wat tijd biedt om zorg te regelen. Kruidentuin in Langeboom opent zijn deuren voor bezoekers die meer willen leren over de natuur. Christel Verstralen, die een opleiding tot herborist volgde, deelt haar passie voor kruiden en biedt interactieve kruidendagen aan op 30 mei, 13 en 27 juni en 11 juli van 10 tot 4 aan de Zandstraat 4. Het warme zomerweer in de regio haalt aan, met vrijdag een toenemende kans op stevige onweersbuien, vooral in het zuidoosten van Nederland. Na een korte afkoeling stijgt de temperatuur weer, terwijl een hoge drukgebied de hitte vasthoudt. Zaterdag blijft het onrustig, maar vanaf zondag wordt het weer geleidelijk rustiger. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A2 Eindhoven-Maastricht bij afrit Echt. Twee rijstroken zijn dicht. Vanaf Grachten is de vertraging 60 minuten. Ook op de A73 Nijmegen-Maasbracht is het aansluiten. Vanaf Linden tot aan Knoop het Vonderen een uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
5: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
4: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van
6: Kuik. En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
7: Alex Warren is hard op weg om een van de grootste namen in de popmuziek te worden. Daarmee bewijst hij dat hij geen eendagsvlieg is, maar een blijvertje. Het thema van zijn nieuwe single, Fine Place to Die. De wereld mag dan in de fik staan, zolang je maar bij de juiste persoon bent, is alles oké. Een tikkeltje dramatisch, maar met die rauwe stem van hem komen we de dag wel door.
8: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

0: Zondag speelde MAV tegen Fortissimo een uitwedstrijd in het tweeluik in Koten. Het gaat allemaal om lijfsbehoud in de Eredivisie. We hebben de coach Lara Gommels aan telefoon. Ja Lara, we hebben wel de stream gezien en er was even geen stand in beeld. Dus het was een beetje gissen hoe het uiteindelijk verliep. Maar aan de reacties te zien, hebben jullie gewonnen?
1: Ja, we hebben zeker gewonnen. Ja, nou dan ben ik blij dat de eerste 10 minuten het scorebord niet in zicht was. Want we starten niet heel erg scherp. Maar uiteindelijk hebben we denk ik de wedstrijd prima omgezet en ons eigen potje ervan weten te maken. En met ruime cijfers weten te winnen.
0: De eerste minuten heb ik ook gezien. Gingen er meer voor Fortissimo in het doel dan voor jullie? Dus ik was heel benieuwd naar de stand. Maar ja, uiteindelijk toch eigenlijk een dikke overwinning, toch?
1: Ja, ja we starten denk ik niet eens dat we zelf niet eens fel genoeg starten. We hadden in het begin meteen een paar keer pech met de afronding. Vrije kansen die er niet in gingen. En ik denk dat we in onze dekking, dat we ons daar gewoon heel erg in vergist hebben. Dat het tempo waar we de afgelopen 2 jaar in de Eredivisie op spelen echt heel erg hoog ligt. Een stuk hoger schijnbaar dan in de Eerste Divisie. Waarbij we eigenlijk niet scherp genoeg bleven in de dekking. Hun aanvallen duurden heel erg lang. Waardoor we uiteindelijk ons na een half minuut lieten foppen. Mm-hmm. En we daardoor op een achterstand van 5-2 kwamen. Die wisten we wel dezelfde helft nog om te buigen naar een voorsprong van 8-16. En uiteindelijk met 16-28 de wedstrijd gewonnen.
0: Toch een flinke uitslag.
1: Ja. En eigenlijk hebben we, ik denk dat we, als we dit op papier zien, mogen we er tevreden mee zijn. Als je de wedstrijd hebt gezien, hebben we te veel open kansen gemist. Dan hadden we eigenlijk het verschil vandaag nog groter moeten maken. Maar goed, ik denk al met al een prima uitgangspositie voor de laatste wedstrijd volgende week.
0: Ja, 11 doelpunten verschil wordt lastig voor de tegenstander om dat nog even te overbruggen.
1: Dat lijkt mij wel. Ik denk dat we het hele seizoen al laten zien, zeker sinds kerst, de laatste helft, dat we thuis gewoon heel erg lastig te kloppen zijn. En ik denk dat we allemaal gebrand zijn, ondanks dat het een lang seizoen is geweest, gebrand zijn om volgende week de laatste keer, niet alleen onszelf, maar ook het publiek, denk ik, op een hele mooie wedstrijd te trakteren. Dus zie dan maar eens te winnen, helemaal helemaal niet met 11 verschil.
0: Nee, inderdaad. En dan mis je nog een paar basisspeelsters.
1: Ja, zeker. Daar heb ik me ook even druk om gemaakt. Maar ik ben heel blij dat de rest het gewoon zo goed oppikt. En we met z'n allen gewoon, dan zie je de kracht van het team. Dat we er met z'n allen gewoon in geloven en aan gaan staan. En dan zie je dat ook iedereen kan handballen in deze groep.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
6: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers. DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De man die vanmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. Telefoons en laptops van asielzoekers die Nederland binnenkomen mogen niet meer worden onderzocht tot het wettelijk geregeld is. Toestemming van de asielzoekers zelf is niet voldoende. Dat is de conclusie van de inspectie Justitie en Veiligheid na een onderzoek. Een asielzoeker is afhankelijk van de overheid. De telefoon niet afgeven kan in zijn beleving mogelijk zijn asielprocedure schaden. De Franse bandenfabrikant Michelin is van plan de komende 3 jaar tot 1500 banen te schrappen in Frankrijk. Daarmee wil het bedrijf de kosten verminderen en de organisatie eenvoudiger maken. 1 op de 3 banen die verdwijnt zal een baan in de industrie zijn. Michelin heeft bijna 17.000 werknemers in Frankrijk. Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. Daar wordt door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de EU-strategie voor vredesbesprekingen behandeld. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een vrachtwagen met een lekke band op de A27 Utrecht-Breda bij Nieuwendijk. Er is 1 rijstrook dicht. De vertraging is 20 minuten vanaf Noorderloos. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Davritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja. Ja.
3: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Bij Anytime Fitness mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
6: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Woensdagavond 3 juni 2026 verandert landgoed Tongelaar in Mil in een bijzondere buitenbioscoop. Vanaf 9 uur 's avonds wordt daar de natuurdocumentaire Een Duurzaam Duel vertoond. De film gaat over de natuur in het land van Kuik en laat ook zien voor welke uitdagingen het gebied staat. Bezoekers kunnen plaatsnemen in het weiland achter het kasteel aan de Tongelaar 12 in Mil. Er zijn geen stoelen aanwezig, dus bezoekers wordt zelf gevraagd een klapstoel, deken of zitzak mee te nemen. De buitenvertoning is eenmalig en biedt uitzicht op het kasteel Tongelaar. IVN De Maasvallei organiseert donderdag 4 juni 2026 een seniorenwandeling door Rijkenvoort. De wandeling over het Broeksteenpad start om 1:30 bij standbeeld De Kikker aan de Kapelstraat 20. Tijdens de tocht krijgen deelnemers uitleg over de ontstaansgeschiedenis van het dorp en de natuur in het gebied, die juist in deze periode volop in bloei staat. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is gratis toegankelijk, ook voor niet-leden. Na afloop biedt seniorenvereniging Boksmeer een kop koffie of thee aan. Wel vooraf aanmelden via de website van IVN De Maasvallei.
1: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

fashion. Manhattan.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De 25-jarige Ivan P. is veroordeeld voor wapenbezit en vernieling in Kuik en zit momenteel in een isoleercel in Vught. De rechtbank en reclassering zijn het erover eens dat hij in een gesloten inrichting thuis hoort vanwege zijn psychische klachten en verslavingsproblemen. Er is echter geen plek beschikbaar voor gedwongen opname. P. moet nog 10 dagen in de gevangenis blijven, wat tijd biedt om zorg te regelen. Kruidentuin in Langeboom opent zijn deuren voor bezoekers die meer willen leren over de natuur. Christel Verstralen, die een opleiding tot herborist volgde, deelt haar passie voor kruiden en biedt interactieve kruidendagen aan op 30 mei, 13 en 27 juni en 11 juli van 10 tot 4 aan de Zandstraat 4. Het warme zomerweer in de regio haalt aan, met vrijdag een toenemende kans op stevige onweersbuien, vooral in het zuidoosten van Nederland. Na een korte afkoeling stijgt de temperatuur weer, terwijl een hoge drukgebied de hitte vasthoudt. Zaterdag blijft het onrustig, maar vanaf zondag wordt het weer geleidelijk rustiger. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A27 Utrecht-Breda, 10 minuten vertraging bij Werkendam. En de linkerrijstrook van de A73 is dicht vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Boksmeer. 3 kilometer file en 10 minuten vertraging daar na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: wordt het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Daarin wordt meermaals genoemd dat iedereen moet kunnen meedoen. Wat Stichting Toegankelijk Land van Kuik betreft, mag het echter wel wat concreter wat inclusie betreft. Aan de lijn is voorzitter Rob Poel. Meneer Poel, wat spreekt de Stichting Toegankelijk Land van Kuik wel aan in dit coalitieakkoord en waar had het anders of beter gemoeten volgens u?
1: We zien dat er aanknopingspunten liggen. Hè? Ik bedoel, op het moment dat je het hebt over leefbaarheid, op het moment dat je het hebt over iedereen doet mee, als je het hebt over toegankelijkheid, ik heb het woord geloof ik zelf één keer ergens zien staan, dan vinden wij dat natuurlijk prettig en sluit dat aan bij wat wij als stichting natuurlijk nastreven. Maar het is heel algemeen geformuleerd, hè? Dus wij zijn wel benieuwd naar de concretisering. Die concretisering kan er waarschijnlijk liggen, hopen wij althans, wanneer de lokale inclusieagenda aan de orde komt in de gemeenteraad. Wij zullen wat dat betreft zowel raad en met name college bij de les houden. Wij hebben een 2 keer jaarlijks periodiek overleg, bestuurlijk overleg, met de wethouder. Ik denk dat dat meneer Van Kraai gaat worden, want die heeft de WMO onder zich. Dus dan ga ik natuurlijk richting die wethouder als spreekbuis van het college zeggen van ja, god, hoe ga je hier nu meer handen en voeten aan geven? Want dat is wat wij willen horen.
0: Heeft u een aantal concrete voorbeelden?
1: Ik ben al een tijdje bezig om erop te wijzen dat we in Kuik prachtige terrassen hebben. Maar als je het hebt over toegankelijkheid en afgezet tegen ons terrasbeleid of terrasvergunningenbeleid, dan klopt daar geen ene meter van. Nou, ik weet dat men ambtelijk bezig is om daar meters in te willen gaan maken. Nou, dat wil ik straks ook concreet uitgewerkt zien. Hè. Kijk, als stichting zijn wij niet een club die horeca of wie dan ook zeg maar de nek om wil draaien. Maar wij willen wel, als er beleid is en dat beleid is gericht op de toegankelijkheid van terrassen, dan willen we dat ook in concreto terugzien. En dan kan het niet zo zijn dat wij moeten constateren dat niet alleen iemand die gehandicapt is niet fatsoenlijk door of over een terras kan en over de straat moet, maar zelfs iedereen. Kijk, stel dat jij zegt van god, er is een terrasbeleid en er wordt gewoon door de betrokkenen niet of slecht mee omgegaan, zodat die toegankelijkheid van die terrassen helemaal niet gewaarborgd is. Hè? Want dan heb je beleid. Maar in de uitvoering houden mensen zich dat niet aan. En dan zullen wij wellicht formeel om handhavingsverzoeken moeten gaan vragen. Hè? Ik bedoel, dat is dan even een concreet voorbeeld van hoe ga je hier in de toekomst mee om. Ik heb ook nog niet zo lang geleden gezegd van waar wij als stichting aan moeten blijven werken is bewustwording. Want op het moment dat je dat niet doet, dan heb ik het gevoel dat als het gaat om toegankelijkheid, dat de zaken ook snel weer verslappen. Kijk, op het moment dat je bijvoorbeeld met de vuilnisophaler, of je bij dat nu doen of de gemeente doet, afspraken maakt van god, zet die kliko's op een dusdanige wijze terug, zodat ook je niet zeg maar het voetpad blokkeert, hè, voor de valide of de minder valide mens. Nou, het kan best zijn dat je daar goede afspraken over maakt. Maar het kan best zijn dat als je daar vervolgens zegt van oké, dat hebben we nu geregeld en we kijken er niet meer naar, dat het bij wijze van spreken na een half jaar dan toch weer in het oude vervalt. Hè.

0: meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
3: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemiddag.
8: Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen en daar zijn de bonden op tegen. De Verenigde Staten zeggen dat Iran de afgelopen nacht een raket heeft afgevuurd richting Kuwait. Die werd onderschept door de krijgsmacht van dat land. Iran lanceerde ook 5 drones die een dreiging vormden in en rond de straat van Hormuz. Wat volgens de VS neerkomt op een schending van een eerder afgesproken staakt het vuren. De man die vanmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. Telefoons en laptops van asielzoekers die Nederland binnenkomen mogen niet meer worden onderzocht tot het wettelijk geregeld is. Toestemming van de asielzoekers zelf is niet voldoende. Dat is de conclusie van de inspectie Justitie en Veiligheid na een onderzoek. Een asielzoeker is afhankelijk van de overheid. De telefoon niet afgeven kan in zijn beleving mogelijk zijn asielprocedure schaden. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen gebeurde een ongeluk bij Boksmeer. De linkerrijstrook is dicht. Zodoende 5 kilometer file vanaf Venray Noord. Een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
11: Bij Dierenkliniek Overhage in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
12: Een frisse koep, schone pootjes. of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Kinderen tussen 8 en 12 jaar kunnen op donderdag 4 juni 2026 kennis maken met het werk van de brandweer tijdens een speciaal kindercollege in de bibliotheek van Boksmeer. Brandweermensen uit Gennep vertellen daar hoe het eraan toe gaat bij een melding en laten hun uitrusting van dichtbij zien. Ook krijgen kinderen uitleg over wat je moet doen bij brand. Het kindercollege vindt plaats van 4:30 tot 5:00 in BiblioPlus aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Deelname is bedoeld voor nieuwsgierige jonge bezoekers die meer willen weten over het werk van hulpverleners. Op zaterdag 6 juni 2026 organiseert IVN De Groene Overlaat Kuik een slootjesdag voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Tussen 10:00 morgens en 1:00 middags gaan kinderen samen met IVN-gidsen op zoek naar waterdiertjes in sloten en poelen aan de Raamweg 10 in Kuik. Met schepnetjes worden onder meer kikkervisjes, salamanders, larven van libellen gevangen en bekeken. Daarna worden de dieren weer teruggezet in het water. De activiteit laat kinderen op een speelse manier kennis maken met de natuur en het leven in en rond het water.
1: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het Land van Kuik, 94.0 FM.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De politie vraagt aandacht voor vier vermiste personen uit Land van Kuik. Eddy Poppema, Jan en Maria Kelders en Jolanda Meijer. Eddy verdween in 1998 na een val van een boot, terwijl het echtpaar Kelders in 1989 spoorloos verdween. Jolanda is sinds 2008 vermist. In Nederland staan meer dan 270 mensen geregistreerd als vermist. De crisisaanpak rond de storing bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Haps eind 2025 wordt door betrokken organisaties als positief ervaren, ondanks enkele knelpunten. Evaluatiebureau Berenschot wijst op onduidelijkheden in de communicatie en een verschil van inzicht met Rijkswaterstaat over de lozing op de Maas. Politieke vragen zijn inmiddels gesteld over de onafhankelijkheid van Berenschot en de ecologische gevolgen van de lozing. De 25-jarige Ivan P. is veroordeeld voor wapenbezit en vernieling in Kuik en zit momenteel in een isoleercel in Vught. De rechtbank en reclassering zijn het erover eens dat hij in een gesloten inrichting thuis hoort vanwege zijn psychische klachten en verslavingsproblemen. Er is echter geen plek beschikbaar voor gedwongen opname. P. moet nog 10 dagen in de gevangenis blijven, wat tijd biedt om zorg te regelen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer rijdt met vertraging over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Zijn wel 10 minuten tussen Culemborg en Zaltbommel. 10 minuten oponthoud op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Berkendam. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Boksmeer. Bergingswerkzaamheden, linkerrijstrook is daar dicht en de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: vliegveld tussen Boksmeer en Sint-Antonis was dit Pinksterweekend het decor van een adembenemende vliegshow. Model Vliegsportclub Columbia heeft de afgelopen maandag haar jaarlijkse open dag hier gehouden. Tientallen kleine en grote vliegtuigen, jets en helikopters trotseerden de zwaartekracht terwijl ze vanaf de grond werden bestuurd. Leden van Columbia en gastpiloten lieten het publiek zien waar radiografisch bestuurbare modellen technisch toe in staat zijn.
1: Wij willen heel graag onze sport kenbaar maken voor het hele grote publiek en laten zien dat het niet alleen een klein modelvliegtuigje is, maar gewoon dat we met allerlei soorten vliegtuigen vliegen, die ook in het groot vliegen, in het echt, en die wij allemaal op model hebben gebouwd. Dus vandaar dat we eigenlijk voor iedereen de mogelijkheid geven om dit allemaal te kunnen laten zien.
0: Het besturen van een radiografisch bestuurbaar model is soms nog lastiger dan het vliegen in een echt vliegtuig, zegt piloot en luchtmachtinstructeur Richard van Wijk. Hij houdt zich al meer dan 50 jaar bezig met de modelvliegsport.
2: Ja, nou, ik heb twee vliegtuigen meegenomen. Die kleine, die blauw-witte, dat is eigenlijk een schaalmodel van een bestaand lestoestel. Wordt ook in de militaire luchtvaart gebruikt. Maar het is eigenlijk een trainingsvliegtuig, een opleidingsmodel. Dat is van piepschuim, er zit een elektromotortje in. Ja, leuk ding om mee te vliegen met trekbaar landingsgestel. En die grote, dat is eigenlijk een schaalmodel van een Stinson. Dat is een werkelijk bestaand vliegtuig. En daar zit een driecilinder brandstofmotor in. En dat is eigenlijk een bouwpakket, maar die heb ik een beetje verbouwd zodat hij er wat interessanter uitziet. Ja, dat is een soort semi-schaal.
0: Een van de hoogtepunten van de dag was de vlucht van de 19-jarige Bjorn Bongers, HBO-student Aviation. Met zijn schaalvliegtuig Extra liet Bjorn spectaculaire skywriting met behulp van rooksystemen en staaltjes 3D-aerobatics zien, waaronder het verticale stilhangen in de lucht en een raketstart.
3: Dit is een extra. Dit is een schaalvliegtuig. Het is in de maat van 41%, dus de spanwijdte is 41% van het werkelijke model in het echt. Landen vind ik ook wel het leukste. Ja, daar heb je gewoon wat meer te sturen en je hebt te maken met de wind bijvoorbeeld. En met opstijgen is dat iets minder aan de orde, dus dat vind ik het moeilijkste. Maar ook wat leukste. Elke vlucht is weer een bijzonder moment. Je hoopt altijd dat het weer als een geheel weer aan de grond komt. Dat het niet crasht, dat de motor niet uitgaat bijvoorbeeld. Eigenlijk is elke vlucht wel weer een beetje spannend.
0: Eerst vind je het vliegen geweldig en daarna ontdek je het plezier van het bouwen, zeggen de modelvliegers. Het is onmogelijk te voorspellen in welk wetenschappelijk gebied je nieuwsgierigheid je zal brengen.
1: Maar als je met je modelvliegtuigen bezighoudt, dus als sport zijnde, leer je de techniek enorm goed. En iedereen wil je ook begeleiden. Iedere ouder van deze club, die pak je gewoon op als zijnde gelijk volwaardig lid en die helpt jou gewoon die techniek eigen maken om te vliegen. En als je die techniek kent, dan ken je zo ontzettend veel technieken, want je hebt een stukje van elektrotechniek, elektronica zit erin, er zit een stukje van mechanica in. Allemaal punten waar ontzettend veel aandacht aan gegeven moet worden. En dat stimuleren we heel graag hier met de club.
4: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
5: Soms is er maar 20 seconden aan pure moed of connectie nodig om alles te veranderen. De Nederlandse Ruben Hillen schreef er het prachtige gelaagde anthem 20 Seconds over. Het is het perfecte medicijn tegen de drukte van de dag. Een warm akoestisch baken van rust dat langzaam onder je huid kruipt. Zet je verstand op nul, laat de wereld buiten even varen en geniet.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het stationsgebied, de Middenboulevard en het strand in Zandvoort zijn vanaf vanmiddag 2 uur uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat bevestigt de burgemeester David Molenburg. De aanleidingen voor het uitroepen van dit veiligheidsrisicogebied zijn de onrust en overlast in het Pinksterweekend en de gesprekken met eigenaren van bijna 30 strandpaviljoens. Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen en daar zijn de bonden op tegen. De Verenigde Staten zeggen dat Iran de afgelopen nacht een raket heeft afgevuurd richting Kuwait. Die werd onderschept door de krijgsmacht van dat land. Iran lanceerde ook 5 drones die een dreiging vormden in en rond de straat van Hormuz. Wat volgens de VS neerkomt op een schending van een eerder afgesproken staakt het vuren. De man die vanmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Heel korte dagelijkse files al in onze regio, ruim 100 kilometer bij elkaar. Kwartiertje vertraging bij Zaltbommel op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Kwartier extra op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. Dan gaan we naar de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Berkendam. Altijd nog 6 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging ook voor het verkeer inmiddels op de A58 vanuit Tilburg naar Breda bij Ulvenhout. Een 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
6: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
9: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
11: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
12: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

0: Boomerang in een vrolijke noot op je radio met Peter de Koning. En het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistent. En ik moest aan het plaatje denken omdat ik vanochtend eigenlijk eventjes naar de tandarts moest. En ja, die ogen van die tandartsassistenten toch, hè. Ja, je kan er helemaal in verdrinken eigenlijk, hè. Ja, geweldig. Trouwens, ze hadden daar geen Omroepland van Kuik aan staan. Dat dan weer niet. Nee, ze luisterden daar naar Omroep Brabant heet dat. In de wachtkamer, zeg maar. Toch jammer eigenlijk. Dat is die omroep die van uw belastinggeld, zeg maar, voor vele tonnen een nieuwe studio heeft gebouwd in het voorjaar van 2024. En omdat ze verder ook geen inhoudelijke tv-programma's maken overdag, kan je dan de hele dag kijken naar een soort van XXL-aflevering van Obese, weet je wel. Van een beetje te dikke mensen die dan radio zitten te maken de hele dag. Ja, dat is waarom dat bij ons de visual radio meestal uitstaat. Ja, dat ook. Goed, wat dan wel gezond voor je is, ja, dat is een beetje de vraag. Sommige mensen die houden het bij kruiden of bij bepaalde planten. Wat kan je daar precies van eten en wat kan je er allemaal mee doen, hè? Nou, in Lange Boom kun je er meer over leren. En daar gaan we het straks over hebben. Rond 4:50 is dat. Dus blijf zeker even luisteren. En voor de rest hebben we natuurlijk ook nog het streeknieuws. We kijken naar het verkeer. En we hebben natuurlijk ook de beursinformatie en de agenda voor je. En nieuwe muziek. Het gaat over een kwestie van smaak. Taste. Hier is Stella Maria. Nieuwe muziek op je radio.
1: Jan Beben. Loods je door de files.
2: En snel naar huis.
1: Dit is afslag LVC.

0: honden, die schijnt weer wat meer de temperatuur. Die gaan we wat meer omhoog. We hebben er zin in vandaag. Hè. Het is een prima dag vandaag. En dat is hopelijk op een andere dag ook het geval. Another Day, Jamie Ladell hoor je. En daarvoor heb je geluisterd naar nieuwe muziek op je radio. En dat deden we met Stella Maria. En Taste heette dat plaatje. Zometeen gaat het verder met een leuke gouden ouwe. Dat moet af en toe ook gebeuren. Maar eerst kijken we even naar het verkeer in de regio. Op de A50 heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Veghel Noord en Afrit Eerde. En 5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef. Vervolgens ook nog 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Afrit Ravenstein en Afrit Os Oost. Dan kijken we even op de A73. Daar heb je 1 melding op dit moment. 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. En dat is aan de hand tussen de Maasbrug en Afrit Haps.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.
3: En

1975, daarna gingen we terug met Cunningham en Norma Jean Wants to be a Movie Star. Ja, dat willen we al meer van die dames, zeg maar. Die dachten van, nou, we gaan het wel eventjes maken. We zien er leuk uit en we gaan er wel even flink tegenaan. Je luistert

0: Big Fun natuurlijk, maar dit was de enige echt originele. De Jacksons op je radio met Blame It On The Boogie. Zometeen onder andere nog Shania Twain voor je. We hebben ook nog even kijken. Ik had nog zoiets staan. Vanessa Williams, die komt er ook nog aan. Maar eerst gaan we even kijken naar de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Agenda.
2: IVN De Maasvallei organiseert donderdag 4 juni 2026 een seniorenwandeling door Rijkenvoort. De wandeling over het Broeksteenpad start om 1:30 bij standbeeld De Kikker aan de Kapelstraat 20. Tijdens de tocht krijgen deelnemers uitleg over de ontstaansgeschiedenis van het dorp en de natuur in het gebied, die juist in deze periode volop in bloei staat. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is gratis toegankelijk, ook voor niet-leden. Na afloop biedt seniorenvereniging Boksmeer een kop koffie of thee aan. Wel vooraf aanmelden via de website van IVN de Maasvallei. Kinderen tussen 8 en 12 jaar kunnen op donderdag 4 juni 2026 kennis maken met het werk van de brandweer tijdens een speciaal kindercollege in de bibliotheek van Boksmeer. Brandweermensen uit Gennep vertellen daar hoe het eraan toe gaat bij een melding en laten hun uitrusting van dichtbij zien. Ook krijgen kinderen uitleg over wat je moet doen bij brand. Het kindercollege vindt plaats van 3:30 tot 5:00 in Biblioplus aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Deelname is bedoeld voor nieuwsgierige jonge bezoekers die meer willen weten over het werk van hulpverleners.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.
4: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

Toch wel altijd een mooie bevestiging, hè? You're still the one. Shania Twain hoorde hier in Afslag LVC. Zometeen het streeknieuws van 5:30. Maar eerst nog Vanessa Williams en The Colors of the Wind.

0: Mooi hoor. Vanessa Williams en The Color of the Wind. En ja, dat is een beetje afhankelijk of dat er veel Sahara-zand bij zit. Hè. Dan wordt hij een beetje geel-oranje-achtig, zeg maar, van kleur. Ja, dat kan je wel zeggen. The Colors of the Wind. Zometeen veel meer muziek onderweg met ook wat meer tempo erin. Nu eerst het streeknieuws van 4:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De politie vraagt aandacht voor 4 vermiste personen uit Land van Kuik. Eddy Poppema, Jan en Maria Kelders en Jolanda Meijer. Eddy verdween in 1998 na een val van een boot, terwijl het echtpaar Kelders in 1989 spoorloos verdween. Jolanda is sinds 2008 vermist. In Nederland staan meer dan 270 mensen geregistreerd als vermist. De crisisaanpak rond de storing bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Haps eind 2025 wordt door betrokken organisaties als positief ervaren, ondanks enkele knelpunten. Evaluatiebureau Berenschot wijst op onduidelijkheden in de communicatie en een verschil van inzicht met Rijkswaterstaat over de lozing op de Maas. Politieke vragen zijn inmiddels gesteld over de onafhankelijkheid van Berenschot en de ecologische gevolgen van de lozing. De 25-jarige Ivan P. is veroordeeld voor wapenbezit en vernieling in Kuik en zit momenteel in een isoleercel in Vught. De rechtbank en reclassering zijn het erover eens dat hij in een gesloten inrichting thuis hoort vanwege zijn psychische klachten en verslavingsproblemen. Er is echter geen plek beschikbaar voor gedwongen opname. P. moet nog 10 dagen in de gevangenis blijven, wat tijd biedt om zorg te regelen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden.
0: Dan kijken we nog even naar het verkeer in de regio. Op de A50 heb je 8 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 4 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Veghel en afrit Sint-Oederode. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. En dan de A73, daar heb je 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Kuik en knooppunt Rijkenvoort. En dat was de laatste.
4: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de... Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

Ja, en zo heette die. Ja, Love in the First Degree, Bananarama, hoor je het typische geluid van Stock Aitken en Waterman, de hitmachines uit Engeland, hè, in de jaren 80, zeg maar, zo'n beetje. Deed heel erg goed. Straks nog meer Stock Aitken en Waterman zag ik al ergens voorbij komen hier in de lijst, dus wie weet wat dat ons nog allemaal gaat brengen. Eerst gaan we naar de mannen van Wham, George Michael en Andrew Ridgeley. En je kunt geluisteren naar The Edge of Heaven. En zometeen heb ik de Rolling Stones voor je. En Undercover of the Night, ook wat lang.

Sounds en Undercover of the Night. Die hoorde hier in Afslag LVC. En wat je hier ook hoort is de verkeerssituatie rondom het land van Kuiken. Nou, we kijken eventjes naar de A50. Daar heb je 5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. En 4 kilometer langzamer. The Night, die hoorde hier in Afslag LVC. En wat je hier ook hoort is de verkeerssituatie rondom het land van Kuiken. Nou, we kijken eventjes naar de A50. Daar heb je 5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. En 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Veghel-Noord en afrit Eerde. Verder heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Eerde en afrit Sint-Oederode. En 3 kilometer stilstaand verkeer.

UB40 samen met Chrissy Hynde was het inderdaad, ja. En het origineel was natuurlijk afkomstig van Sonny and Cher. Dat werd geschreven in lang vervlogen tijden, zeg maar. Nou, dan komen we eventjes bij een redactionele bijdrage, hè. We hadden het er straks al eventjes over. Het kan best interessant zijn om eens wat meer te leren over planten en kruiden. Wat kan je ervan eten? Wat heeft een geneeskrachtige werking? Wat kan je misschien wel oproken ook? Dat is misschien ook wel eens interessant voor sommige doelgroepen, maar dat is een heel ander verhaal. We gaan eventjes luisteren hoe het precies ervoor staat met de

0: Planten en de kruiden in Lange Boom kun je er binnenkort wat over gaan leren bij de kruidentuindagen. Luister even naar een bijdrage van David van Haren.
1: Welke planten zijn eetbaar? En welke kruiden staan bekend om een geneeskrachtige werking? Dat is te ontdekken op een van de 4 kruidentuindagen bij Christoffer Stralen in Lange Boom. Met een smartphone of een klassieke kaart in de hand ga je op zoek naar de diverse planten.
2: Ik vind het vooral leuk om de tuin te laten zien aan mensen, zeker mensen die ook geïnteresseerd zijn in kruiden. Want met de QR-code kun je dus op ieder puntje is een plant en daar kun je op klikken. En dan zie je gelijk hoe de plant in het Latijns heet, wat de geneeskracht inhoudt en wat de eetbaarheid is. Wanneer je hem oogst en er staat een foto bij van iedere plant.
1: Om nog meer over kruiden te weten te komen, volgt dus een opleiding tot herborist.
2: De herboristenopleiding leer je eigenlijk de meeste, de algemene geneeskrachtige kruiden. Wat je ermee kan doen en welk deel je gebruikt en wanneer je het oogst. Wat de inhoudstoffen zijn, er zijn een heleboel inhoudstoffen met een bepaalde werking en een bepaalde oplosbaarheid. En als je dat weet, dan kun je daar producten van maken. Dan kun je bijvoorbeeld olies maken of zalven of crèmes. Of thee natuurlijk. Je kunt de kruiden drogen. Ja, zo kan je. Daar leer je eigenlijk wat je allemaal kan doen met kruiden. Steeds meer mensen vinden kruiden interessant. Toen ik begon met de opleiding, was ik een van de ouderen, zeg maar, in de klas samen met de anderen. En nu zie je dat heel veel kruidenopleidingen de grond uitschieten. En heel veel jongeren ook een kruidenopleiding doen. Dus het is ook een soort van hype, lijkt het. Dus steeds meer. En ja, vroeger wisten de mensen natuurlijk, die wisten het nog wel uit zichzelf, maar dat is een beetje verleerd. Maar nu willen mensen denk ik toch weer een beetje meer terug naar de natuur. Een hele eenvoudige die iedereen kent, dat is het driekleurig viooltje. Dat is een heel leuk bloemetje, maar ja, hij werkt bloedzuiverend en ontstekingwerend. Er zit ook een beetje salicylzuur in, dus hij werkt ook een beetje pijnstillend. En ik droog hem en ik gebruik hem in de thee die goed is voor je huid.
3: En als mensen zelf een kruidentuin willen beginnen, wat zou je hun dan willen meegeven?
2: Ga zoeken naar de planten die je hebben wil. Gewoon in de natuur. Probeer zaden te verzamelen. Ga bij mensen op bezoek. Hier kan ik ook heel veel zaailingen uithalen en in potjes zetten, wat ik ook doe. En dat kunnen alle mensen die tuinen hebben. Dus ik heb eigenlijk bijna geen planten gekocht. Ik heb eigenlijk bijna alles gewoon via stekjes, polletjes en zaden zelf zaaien gekregen of zelf geteeld. En zo groeit het stukje bij beetje.
3: Gewoon lekker aan de slag dus?
2: Lekker aan de slag, ja, zeker.
0: En het leuke ervan is als je nou buren hebt toevallig die uit uit een of ander buitenland afkomstig zijn. Vooral niet-westers of Oost-Europees of zo. Die zitten vaak nog wel een beetje in de kruiden en in de planten. Die zijn daar veel meer mee bezig. Dat verklaart ook meteen waarom die mensen, als je ze bijvoorbeeld tijdens in het park ziet lopen of zo, altijd aan bladeren aan het friemelen zijn of aan planten of struiken aan het ruiken zijn. Want ja, misschien kan je er wel wat mee, hè? Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Goed, tot zover deze bijdrage van onze redactie. Actie inderdaad over de kruidentuinen die binnenkort de kruidentuindagen die binnenkort in Lange Boom gaan plaatsvinden. Hartstikke interessant. Nou, zometeen gaan we verder met deel 2 van Afslag LVC. Dat komt er zometeen aan. Eerst even de boodschappen en het nieuws van 5 uur. Daarna ben ik nog een uurtje bij terug. Ik ga nu eventjes een kopje muntthee inschenken. Tot zo.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
2: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
6: JSW.
7: Klusbedrijf JSW.
6: De nummer 1 in Ecoland.
7: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
6: Klusbedrijf JSW.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
6: Klusbedrijf JSW.nl.
9: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
6: Omroep Land van Kuik.
10: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
11: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Verenigde Staten gaan de toegang van Iraanse luchtvaartmaatschappijen tot landingsplaatsen, tankstations en ticketverkopen blokkeren. Dat meldt de Amerikaanse minister van Financiën. Hij geeft geen verdere details. Volgens de minister stortte de Iraanse economie en munt in door de economische campagne tegen het land. Het warenhuis De Bijenkorf heeft veel last van zuinige consumenten. De klantbestedingen zijn het afgelopen jaar op vergelijkbare basis met meer dan 8% gedaald. De Bijenkorf merkte ook dat zijn webshop minder bezoekers kreeg dan een jaar geleden. Het stationsgebied, de Middenboulevard en het strand in Zandvoort zijn vanaf vanmiddag 2 uur uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat bevestigt de burgemeester David Molenburg. De aanleidingen voor het uitroepen van dit veiligheidsrisicogebied zijn de onrust en overlast in het Pinksterweekend en de gesprekken met eigenaren van bijna 30 strandpaviljoens. Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen en daar zijn de bonden op tegen.
3: En dan het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Morgen eerst nog zonnig bij 26 tot 32 graden. Later in de middag kans op flinke regen- en onweersbuien.
11: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land 260 kilometer file bij elkaar, maar heel weinig bijzonderheden. Op de A2 Eindhoven-Utrecht, een kwartier vertraging bij knooppunt Empel. Kwartiertje op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij Kerkdriel. Half uur vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Want bij Zaltbommel staat de kop van 19 kilometer file. Je komt al in de file vanaf knooppunt Everdingen. Kwartier vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Werkendam. Kwartiertje extra ook op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. Op de A58 Tilburg-Eindhoven bij knooppunt Batadorp 10 kilometer file met een kwartier vertraging. De N631, de weg Oosterhout-Rijen, is in beide richtingen dicht bij de aansluiting met de A27 na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
13: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
14: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
10: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
6: Omroep Land van Kuik.
15: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

0: Ja, met deze plaat maakte dan de wereld kennis met Kylie Minogue. Hè. Hiermee brak ze eigenlijk een beetje door, kan je wel zeggen. Geproduceerd door Stark Aitken en Waterman. Dat zei ik straks al, dat er nog zo'n artiest voorbij zou komen uit die stal, zeg maar. Maar ja, er zijn er heel veel geweest in die tijden. Kylie Minogue in dit geval en I Should Be So Lucky. Daarna volgde The Locomotion en heel veel andere leuke hits. Ook onder andere samen met Jason Donovan. Ja, die ze dan ook weer kende uit de soapserie Neighbors. Ja, daar speelden ze samen in. Ken je dat nog? Soapseries, die kwamen elke middag op tv. Hè? Dat was zeg maar de voorloper van je iPad. Ja, zo'n beetje. Goed, welkom in het tweede deel van Afslag LVC. Tot aan de klok van de 6 uur nog. Fijne muziek voor je. We kijken nog naar het verkeer. We hebben nog het streeknieuws voor je. We kijken ook nog op de beurs. Rond 5:50 dan doen we dat natuurlijk. En voor de rest gaan we nog even in de agenda kijken van het Land van Kuik. En ik neem je nog even mee terug naar het Songfestival. Ja, dat doen we ook nog.
1: Jan Beben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

0: Edwin Collins en A Girl Like You hoor je. En daarvan hadden we natuurlijk de winnaars van het Songfestival van dit jaar. Namelijk Dara met Bangaranga. Ik heb geen idee wat een Bangaranga nou precies is. Je had vroeger wel Banga-feestjes, maar dat waren van die feestjes die door Silvio Berlusconi werden georganiseerd. Met veel vrouwelijk schoon erbij, wou ik zeggen. Jonge dames of vrouwelijk schoon, dat kan natuurlijk ook zijn. Daar gingen trouwens ook nogal wat discussies over wat nou precies de exacte leeftijd van die meiden was. Maar goed, dat even terzijde. We gaan even naar het verkeer kijken. De A50, daar heb je 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Veghel Noord en afrit Sint-Oederode. Dan heb je op de A50 ook nog 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. Ja, daar schiet het ook niet op. Dan hebben we nog één melding en die staat op de A73. Daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Nijmegen en afrit Wiegen.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.
1: Dit is Afslag LVC.
3: Uw presentator Jan Deben.

0: Lekkere vrolijke noten op je radio. 1967 was het voor Mama Afrika. Ze wordt zo ook genoemd tussen Miriam Makeba en Pata Pata. En dat betekent in Xhosa een van de officiële Zuid-Afrikaanse talen. Letterlijk, raak me aan, raak me aan.
1: Oh, lekker Jan.
0: Ja, dat is zeker het geval. Ja, ja, ja. Nou hadden we gisteren een plaat van Macho, om precies te zijn, draaide ik. Hè, weet je nog, dat was Kalimba de Luna. Toen zei ik, die werd geproduceerd door Jacques Fred Petrus en Mauro Malawazi. En deze twee heren zijn ook de oprichters geweest van deze band. De Brooklyn Bronx and Queens Band. De BB&Q Band hoor je hier in Afslag LVSC. En Starlet.

0: BB&Q Band met Starlet hoorde hier in Afslag LVC. Ik heb zometeen nog fijne muziek onderweg van de Bee Gees onder andere. Tiffany zag ik nog klaarstaan in het lijstje. En zometeen ook nog Nirvana. Die komt dus ook nog aan. Maar eerst, lieve vrienden, gaan we eventjes kijken in de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda. Kinderen tussen 8 en 12 jaar kunnen op donderdag 4 juni 2026 kennis maken met het werk van de brandweer tijdens een speciaal kindercollege in de bibliotheek van Boksmeer. Brandweermensen uit Gennep vertellen daar hoe het eraan toe gaat bij een melding en laten hun uitrusting van dichtbij zien. Ook krijgen kinderen uitleg over wat je moet doen bij brand. Het kindercollege vindt plaats van 4:30 tot 5:00 in Biblioplus aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Deelname is bedoeld voor nieuwsgierige jonge bezoekers die meer willen weten over het werk van hulpverleners. Op zaterdag 6 juni 2026 organiseert IVN De Groene Overlaat Kuik een slootjesdag voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Tussen 10:00 morgens en 1:00 middags gaan kinderen samen met IVN-gidsen op zoek naar waterdiertjes in sloten en poelen aan de Raamweg 10 in Kuik. Met schepnetjes worden onder meer kikkervisjes, salamanders, larven van libellen gevangen en bekeken. Daarna worden de dieren weer teruggezet in het water. De activiteit laat kinderen op een speelse manier kennis maken met de natuur en het leven in en rond het water.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: herrie op je radio. En dat deden we met Nirvana en Lithium. Ja, dat is goed spul. Zeker voor in je telefoon of voor in je EV. Behalve als het in de fik vliegt. Dan is het niet zo goed voor je carport of voor je parkeergarage of zo. Nee, dat is niet best. Goed, wat gaan we nog doen in de afslag LVC? Nou, zometeen nog Tiffany, de Bee Gees. Heb ik nog, ik heb ook nog nieuwe muziek onderweg zometeen. Daar gaan we ook nog even naar luisteren. Wat hebben we verder nog in de aanbieding? We gaan nog naar de beurs straks. En we gaan natuurlijk nu meteen naar het streeknieuws van 5:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De politie vraagt aandacht voor 4 vermiste personen uit Land van Kuik. Eddy Poppema, Jan en Maria Kelders en Jolanda Meijer. Eddy verdween in 1998 na een val van een boot, terwijl het echtpaar Kelders in 1989 spoorloos verdween. Jolanda is sinds 2008 vermist. In Nederland staan meer dan 270 mensen geregistreerd als vermist. De crisisaanpak rond de storing bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Haps eind 2025 wordt door betrokken organisaties als positief ervaren, ondanks enkele knelpunten. Evaluatiebureau Berenschot wijst op onduidelijkheden in de communicatie en een verschil van inzicht met Rijkswaterstaat over de lozing op de Maas. Politieke vragen zijn inmiddels gesteld over de onafhankelijkheid van Berenschot en de ecologische gevolgen van de lozing.

0: Rijkswaterstaat over de lozing op de Maas. Politieke vragen zijn inmiddels gesteld over de onafhankelijkheid van Bereschot en de ecologische gevolgen van de lozing. De 25-jarige Ivan P. is veroordeeld voor wapenbezit en vernieling in Kuik en zit momenteel in een isoleercel in Vught. De rechtbank en reclassering zijn het erover eens dat hij in een gesloten inrichting thuis hoort vanwege zijn psychische klachten en verslavingsproblemen. Er is echter geen plek beschikbaar voor gedwongen opname. P. moet nog 10 dagen in de gevangenis blijven, wat tijd biedt om zorg te regelen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Vanavond is het nog lange tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Morgen eerst nog zonnig bij 26 tot 32 graden. Later in de middag kans op flinke regen- en onweersbuien.
2: Hij mag ze water klaarzetten voor over het hoofdje en zo. Goed, even kijken. De A50. We gaan even namelijk naar de verkeersinformatie. Hè. Je weet het. De A50, 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. En 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Verder nog 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. Dan de A59. Daar heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Engelen en afrit Nieuwkuik. En op de A73 heb je 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Nijmegen en Nijmegen-Dukenburg. En tot slot 3 kilometer stilstaand verkeer tussen de Maasbrug en afrit Haps.
3: VIP Dance Classics.
4: Thank God it's...
3: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
4: Thank God it's...
3: VIP Dance Classics. Dichterbij dan je denkt. En dit is nieuw.

en dit is ook nieuwe muziek, hè? Ja, je luisterde naar Upside Down. Het heet Boy You Turn Me, heet het eigenlijk. En het is van Felix Jeen en Cascada. En als je goed hebt geluisterd, hoorde je natuurlijk daar ook Upside Down in terugkomen van Diana Ross. De groot hit destijds uiteraard, hè? Nou, leuke plaat. Die gaan we wel vaker draaien, denk ik. Dit was ook een groot hit destijds. Het gaat over Billy Ocean hier in Afslag LVC. En je kunt geluisteren naar Caribbean Queen.

0: En zo heette deze plaat When the Night Comes. De man met de whisky stem. Die kon hij ook goed drinken trouwens. Joe Cocker op je radio inderdaad. Met When the Night Comes. En daarmee komen we aan bij de... daar komen we nog niet bij aan, dacht ik. Ik dacht dat we eerst verkeer gingen doen. Zullen we eerst verkeer doen? Is dat een goed verhaal? Ja, we gaan eerst verkeer doen. Kijk, dan moet ik even wel wat terugzetten. Anders gaat het natuurlijk alsnog mis. Zo, muziekje erbij. Plaatje terug. Even kijken, dat is altijd sleur en pleur voor gevorderden. Ja, zo, we komen er wel. Nou. Ik was een paar seconden te vroeg nog. Normaal wordt dat allemaal zelf erin geschoven. Alleen ik had weer haast natuurlijk. Als je haast hebt, dan heb je het niet goed op de A50. Want er is nogal het nodige loos. Namelijk 3 kilometer stilstaand verkeer tussen de Julian Ewaldbrug en afrit Sint-Oederode. Daar staat het lekker stil. 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. En 6 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Verder heb je op de A50 nog 5 kilometer stilstaand aan het verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. Dan de A73, daar heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Nijmegen en Nijmegen-Dukenburg. En tot slot 3 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Beuningen.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: hitje. En volgens mij ook eigenlijk een van de weinige hitjes die ze heeft gehad. Deze toen 17-jarige en roodhaarige Tiffany. I think you were alone. Nou was dit inderdaad. En daarmee komen we toe aan de beursinformatie. Iets vroeger dan gebruikelijk. Maar ja, het kwam nou net even lekker uit. Hè. En beter te vroeg dan te laat, zeggen we altijd. Goed, we kijken even naar de AEX. Die sloot op 1037,8 punten. We vertrokken van 1040. Dat betekent 0,2% in de min, helaas. Dan naar Engeland, de FTSE 100. Die sloot op 10.426 punten. Dat is 0,8% verlies. Helaas voor de Engelsen, of voor de mensen die daar beleggen, zo kan je het ook zien. Dan naar Amerika. De S&P 500 staat op dit moment op 7558 punten. Dat is 0,5% in de plus. En de Nasdaq die staat op dit moment op 26.842 punten. Dat is 0,6% in de plus. Dus daar is het weer een beetje aan het bijtrekken sinds gisteren, zeg maar. Dan de edelmetalen. Goud wordt verhandeld tegen €3845,20. En zilver tegen €64,34. Prijzen zijn per troy ounce. Nou, tot slot dan nog de crypto. Voor een bitcoin betaal je €62.534. En voor een Ethereum €1708, mensen. Articuleren kan je leren.
1: Let op. De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd. Dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

0: Okay. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
1: Ja, en we hebben nou tegenwoordig ook pre-rolls. Dat zijn van die kleine filmpjes die ze dan voor het begin van de eigenlijke video afspelen, zeg maar. Als je een video bekijkt op onze website of via YouTube, dan zit daar zo'n kort filmpje voor. En die kan je ook niet wegklikken. Dus ja, die gaan mensen altijd moeten kijken. Dat dan weer wel. Die kan je ook bestellen bij ons tegenwoordig. Leuk, hè? Goed, tot zover deze aflevering van Afslag LVC. We hebben zojuist trouwens nog de Bee Gees gehad met You Win Again. Die had ik nog beloofd. Ik heb zo meteen nog één plaat voor je klaarstaan. En daarna is het Schluss voor vandaag. Om 6 uur hebben we een uurtje classics en hits non-stop. En dan van 7 tot 9 hebben we natuurlijk Mr. Money. Henk Senten met blues en rock. 2 uur lang. Lekker hoor. En of dat Sandra Nieuwenhuis en Henk Ermers al terug zijn met Terug in de Tijd. Dat durf ik eventjes niet met zekerheid te zeggen. Ik weet dat Sandra eventjes een beetje in de lappenmand zit. Dus dan kan het zomaar zijn dat ze nog niet helemaal terug is van weg geweest. Maar goed, dat komt vanzelf allemaal wel weer goed. Blijf gewoon lekker luisteren, hè? Dan kom je er vanzelf achter. En als je dan je radio nog langer aan laat staan, dan wordt het vanzelf weer morgenmiddag om 4 uur. En dan is er een nieuwe afslag LVC. En dan gaan we de vrijdag vieren. De vrijdag van deze toch wel korte werkweek, zeg maar. Want ja, we hadden een tweede Pinksterdag, hè? Dus dat is wel heel erg lekker. Ik heb nog 1 plaat voor je klaarstaan. Die komt uit Zweden, uit Gävle. Dat ligt in het zuidoosten van Zweden van de formatie Erotics. Die maken synthpop muziek gebaseerd op de synthpop die we kennen uit de jaren 80. Hun plaat heet Memory was het inderdaad. Ja, die ga je nu horen. Ik wens je een fijne avond. Tot morgen.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond.
6: De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor een wereldwijde daling van het aantal vliegtuigpassagiers. Volgens brancheorganisatie IATA vlogen in april 3,4% minder mensen dan een jaar eerder. Hoge kerosineprijzen door de vrijwel afgesloten straat van Hormuz leiden tot duurdere tickets en minder vluchten. Vooral het Midden-Oosten wordt zwaar getroffen. EU-ministers van Buitenlandse Zaken zijn het erover eens dat de EU vertegenwoordigd moet zijn bij eventuele vredesonderhandelingen tussen de Oekraïne en Rusland. Volgens minister Tom Berendsen is nog niet besloten wie dat namens de EU moet doen. Sommige landen wilden direct een EU-onderhandelaar aanwijzen, maar daarvoor bleek onvoldoende steun. Ongehoord Nederland-presentator Raisa Blommestein is in hoger beroep veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Het Hof in Den Haag acht haar schuldig aan groepsbelediging en belediging via berichten op X. Ze noemde mensen met een zwarte huidskleur denigrerend en beledigde advocaat Sidney Smeets. Blommestein moet Smeets €550 schadevergoeding betalen. De Bijenkorf heeft last van terughoudende consumenten. Op vergelijkbare basis daalden de bestedingen met ruim 8% en trok de webshop minder bezoekers. Topman Sean Hill noemt de markt uitdagend, vooral in het premium- en luxe-segment. Dankzij kostenbesparingen en betere marges steeg de winst toch licht naar €25 miljoen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een drukke avondspits in het zuiden van het land. Bijna 200 kilometer file staat er nog bij elkaar, maar gelukkig weinig bijzonderheden. Op de A2 Eindhoven-Utrecht, kwartier vertraging bij knooppunt Empel. 20 minuten op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij Waardenburg. De andere kant op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch rijdt het langzaam over 10 kilometer tussen Culemborg en Zaltbommel met dik 20 minuten vertraging. A27 Utrecht-Breda, 20 minuten oponthoud tussen Lexmond en Werkendam. Kwartier vertraging op de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Tilburg-Reeshof, de kop van 12 kilometer file. Op de A58 Tilburg-Eindhoven bij Oorschot 7 kilometer. Half uur vertraging, want daar blokkeert een kapotte vrachtauto de rechte rijstrook. Op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel nog eens 7 kilometer met een kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt.
10: Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
11: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Joepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Woensdagavond 3 juni 2026 verandert landgoed Tongelaar in Mil in een bijzondere buitenbioscoop. Vanaf 9 uur 's avonds wordt daar de natuurdocumentaire Een Duurzaam Duel vertoond. De film gaat over de natuur in het land van Kuik en laat ook zien voor welke uitdagingen het gebied staat. Bezoekers kunnen plaatsnemen in het weiland achter het kasteel aan de Tongelaar 12 in Mil. Er zijn geen stoelen aanwezig, dus bezoekers wordt zelf gevraagd een klapstoel, deken of zitzak mee te nemen. De buitenvertoning is eenmalig en biedt uitzicht op het kasteel Tongelaar. IVN De Maasvallei organiseert donderdag 4 juni 2026 een seniorenwandeling door Rijkenvoort. De wandeling over het Broeksteenpad start om 1:30 bij standbeeld De Kikker aan de Kapelstraat 20. Tijdens de tocht krijgen deelnemers uitleg over de ontstaansgeschiedenis van het dorp en de natuur in het gebied, die juist in deze periode volop in bloei staat. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is gratis toegankelijk, ook voor niet-leden. Na afloop biedt seniorenvereniging Boksmeer een kop koffie of thee aan. Wel vooraf aanmelden via de website van IVN De Maasvallei.
1: Omroep Land van Kuik
3: heeft nu een eigen app.
1: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
3: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een deel van het nieuwbouwproject Peelkant Oost in Sint-Antonis ligt stil vanwege bodemonderzoek naar een mogelijke brandstofleiding uit de Tweede Wereldoorlog. De gemeente en de Omgevingsdienst Brabant-Noord hebben een tijdelijke bouwstop ingesteld na eerdere verontreiniging met xyleen. Onderzoek met pijlbuizen start op 2 juni. De politie vraagt aandacht voor 4 vermiste personen uit Land van Kuik. Eddy Poppema, Jan en Maria Kelders en Jolanda Meijer. Eddy verdween in 1998, het echtpaar Kelders in 1989 en Jolanda in 2008. Ruim 270 mensen zijn in Nederland als vermist geregistreerd. Informatie is welkom. De crisisaanpak rond de storing bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Haps eind 2025 wordt door betrokken organisaties als positief ervaren, ondanks enkele knelpunten. Evaluatiebureau Berenschot wijst op onduidelijkheid in de communicatie en een verschil van inzicht met Rijkswaterstaat over de lozing op de Maas. Politieke vragen zijn inmiddels gesteld over de onafhankelijkheid van Berenschot en de ecologische gevolgen van de lozing. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file staat er precies nog op de wegen in het zuiden van het land. Weinig bijzonderheden nog steeds, gelukkig. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht wel 10 minuten vertraging nog bij knooppunt Empel. 20 minuten op de A2 als je vanuit Utrecht naar Den Bosch rijdt. Want je komt in 11 kilometer file tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda is de vertraging een kwartier bij knooppunt Klaverpolder door 12 kilometer file. A27 Utrecht-Breda, 12 kilometer file tussen Lexmond en Werkendam met 20 minuten vertraging. Kwartiertje extra op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En altijd nog een half uur tijdsverlies op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. Langzaam rijden daar tussen Moergestel en Best. De vertraging is ook een half uur op de N69 vanuit Veldhoven naar Neerpelt. Bij de Belgische grens 4 kilometer file. Het rijdt langzaam vanaf Valkenswaard. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: met het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Daarin wordt meermaals genoemd dat iedereen moet kunnen meedoen. Wat Stichting Toegankelijk Land van Kuik betreft, mag het echter wel wat concreter wat inclusie betreft. Aan de lijn is voorzitter Rob Poel. Meneer Poel, wat spreekt de Stichting Toegankelijk Land van Kuik wel aan in dit coalitieakkoord en waar had het anders of beter gemoeten volgens u?
1: We zien dat er aanknopingspunten liggen. Hè? Ik bedoel, op het moment dat je het hebt over leefbaarheid, op het moment dat je het hebt over iedereen doet mee, als je het hebt over toegankelijkheid, ik heb het woord geloof ik zelf één keer ergens zien staan, dan vinden wij dat natuurlijk prettig en sluit dat aan bij wat wij als stichting natuurlijk nastreven. Maar het is heel algemeen geformuleerd. Hè? Dus wij zijn wel benieuwd naar de concretisering. Die concretisering kan er waarschijnlijk liggen, hopen wij althans, wanneer de lokale inclusieagenda aan de orde komt in de gemeenteraad. Wij zullen wat dat betreft zowel raad en met name college bij de les houden. Wij hebben een 2 keer jaarlijks periodiek overleg, bestuurlijk overleg, met de wethouder. Ik denk dat dat meneer Van Kraai gaat worden, want die heeft de WMO onder zich. Dus dan ga ik natuurlijk richting die wethouder, als spreekbuis van het college, zeggen van ja, god, hoe ga je hier nu meer handen en voeten aan geven? Want dat is wat wij willen horen.
0: Heeft u een aantal concrete voorbeelden?
1: Ik ben al een tijdje bezig om erop te wijzen dat we in Kuik prachtige terrassen hebben. Maar als je het hebt over toegankelijkheid en afgezet tegen ons terrasbeleid of terrasvergunningenbeleid, dan klopt daar geen ene meter van. Nou, ik weet dat men ambtelijk bezig is om daar meters in te willen gaan maken. Nou, dat wil ik straks ook concreet uitgewerkt zien. Hè. Kijk, als stichting zijn wij niet een club die horeca of wie dan ook zeg maar de nek om wil draaien. Maar wij willen wel, als er beleid is en dat beleid is gericht op de toegankelijkheid van terrassen, dan willen we dat ook in concreto terugzien. En dan kan het niet zo zijn dat wij moeten constateren dat niet alleen iemand die gehandicapt is niet fatsoenlijk door of over een terras kan en over de straat moet, maar zelfs iedereen. Kijk, stel dat jij zegt van god, er is een terrasbeleid en er wordt gewoon door de betrokkenen niet of slecht mee omgegaan, zodat die toegankelijkheid van die terrassen helemaal niet gewaarborgd is. Hè? Want dan heb je beleid, maar in de uitvoering houden mensen zich dat niet aan. En dan zullen wij wellicht formeel om handhavingsverzoeken moeten gaan vragen. Hè? Ik bedoel, dat is dan even een concreet voorbeeld van hoe ga je hier in de toekomst mee om. Ik heb ook nog niet zo lang geleden gezegd van waar wij als stichting aan moeten blijven werken is bewustwording. Want op het moment dat je dat niet doet, dan heb ik het gevoel dat als het gaat om toegankelijkheid, dat zaken ook snel weer verslappen. Kijk, op het moment dat je bijvoorbeeld met de vuilnisophaler, of je bij dat nu doet of de gemeente doet, afspraken maakt van god, zet die kliko's op een dusdanige wijze terug, zodat ook je niet zeg maar het voetpad blokkeert, hè, voor de valide of de minder valide mens. Nou, het kan best zijn dat je daar goede afspraken over maakt, maar het kan best zijn dat als je daar vervolgens zegt van oké, dat hebben we nu geregeld en we kijken er niet meer naar, dat het bij wijze van spreken na een half jaar dan toch weer in het oude vervalt. Hè.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
4: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
5: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
4: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Dichterbij dan je denkt.
8: Check onze website omroeplvc.nl.
9: Dit is het nieuws. Goedenavond.
10: Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun twee kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Het COA en experts vinden tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers rond Ter Apel geen blijvende oplossing. Volgens hen zijn meer opvangplekken en betere uitvoering van de spreidingswet nodig. Asielzoekers reizen nu dagelijks tussen opvanglocaties, wat volgens hulporganisaties onmenselijk is en voor onrust zorgt. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor een wereldwijde daling van het aantal vliegtuigpassagiers. Volgens brancheorganisatie IATA vlogen in april 3,4% minder mensen dan een jaar eerder. Hoge kerosineprijzen door de vrijwel afgesloten straat van Hormuz leiden tot duurdere tickets en minder vluchten. Vooral het Midden-Oosten wordt zwaar getroffen. EU-ministers van Buitenlandse Zaken zijn het erover eens dat de EU vertegenwoordigd moet zijn bij eventuele vredesonderhandelingen tussen de Oekraïne en Rusland. Volgens minister Tom Berendsen is nog niet besloten wie dat namens de EU moet doen. Sommige landen wilden direct een EU-onderhandelaar aanwijzen, maar daarvoor bleek onvoldoende steun. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden.
9: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
11: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
12: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
11: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
8: Omroep.
7: Hoogland van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

my business, and business is good. If I had

0: terras, oprit Vlonder en Gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
5: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond.
1: De overheid gaf de afgelopen 5 jaar circa 1,8 miljoen euro uit aan privévluchten. Dat heeft het RTL Nieuws uitgezocht. De duurste reis was van toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans naar Canada. Goed voor ruim 180.000 euro. Ook een reis naar Irak kostte ongeveer 170.000 euro... mede door veiligheidsrisico's en gebrek aan alternatieven. Volgens Axios hebben de Verenigde Staten en Iran een voorlopig akkoord bereikt over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. In die periode zouden onderhandelingen plaatsvinden over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord moet nog definitief worden goedgekeurd door Donald Trump en is ook nog niet bevestigd door Iran. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun 2 kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook tbs met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Het COA en experts vinden tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers rond Ter Apel geen blijvende oplossing. Volgens hen zijn meer opvangplekken en betere uitvoering van de spreidingswet nodig. Asielzoekers reizen nu dagelijks tussen opvanglocaties, wat volgens hulporganisaties onmenselijk is en voor onrust zorgt. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
3: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
5: Bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedenavond.
7: De politie en het Nationaal Cybersecurity Centrum hebben een groot botnet met 200 servers offline gehaald. Via het netwerk werden zeker 17 miljoen apparaten aangestuurd voor cyberaanvallen en online fraude. In Den Haag zijn servers in beslag genomen, waarna de provider het netwerk uitschakelde wegens crimineel gebruik. De overheid gaf de afgelopen 5 jaar circa 1,8 miljoen euro uit aan privévluchten. Dat heeft het RTL Nieuws uitgezocht. De duurste reis was van toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans naar Canada, goed voor ruim 180.000 euro. Ook een reis naar Irak kostte ongeveer 170.000 euro, mede door veiligheidsrisico's en gebrek aan alternatieven. Volgens Axios hebben de Verenigde Staten en Iran een voorlopig akkoord bereikt over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. In die periode zouden onderhandelingen plaatsvinden over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord moet nog definitief worden goedgekeurd door Donald Trump en is ook nog niet bevestigd door Iran. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun 2 kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
8: OptiCool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

september op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjeskat, want hij heeft last van muizenissen die nesten maken in zijn baard. Maar die laat hem altijd mooi fluiten.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een deel van het nieuwbouwproject Peelkant Oost in Sint-Antonis ligt stil vanwege bodemonderzoek naar een mogelijke brandstofleiding uit de Tweede Wereldoorlog. De gemeente en de Omgevingsdienst Brabant-Noord hebben een tijdelijke bouwstop ingesteld na eerdere verontreiniging met xyleen. Onderzoek met pijlbuizen start op 2 juni. De politie vraagt aandacht voor 4 vermiste personen uit Land van Kuik. Eddy Poppema, Jan en Maria Kelders en Jolanda Meijer. Eddy verdween in 1998, het echtpaar Kelders in 1989 en Jolanda in 2008. Ruim 270 mensen zijn in Nederland als vermist geregistreerd. Informatie is welkom. De crisisaanpak rond de storing bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Haps eind 2025 wordt door betrokken organisaties als

0: eind 2025 wordt door betrokken organisaties als positief ervaren, ondanks enkele knelpunten. Evaluatiebureau Berenschot wijst op onduidelijkheid in de communicatie en een verschil van inzicht met Rijkswaterstaat over de lozing op de Maas. Politieke vragen zijn inmiddels gesteld over de onafhankelijkheid van Berenschot en de ecologische gevolgen van de lozing. En tot zover het schreeknieuws op Omroep Land van Kaak. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden.
2: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Check onze website. Omroep.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond.
5: Mirjam Sterk stelt bezuinigingen in de langdurige zorg van 170 miljoen euro uit tot na 2027. Het geld wordt binnen het ministerie herschikt. Daarmee komt zij tegemoet aan voorstellen van Mirjam Bikker en Lisa Westerveld. Uiteindelijk blijft een jaarlijkse bezuiniging van 1 miljard euro wel gepland. In Uithoorn demonstreren voor- en tegenstanders van een asielzoekerscentrum tegenover elkaar. Honderden tegenstanders liepen naar het gemeentehuis waar Geert Wilders sprak. Voorstanders hielden een tegendemonstratie met pro-vluchtelingen-slogans. De mobiele eenheid stond tussen beide groepen om de orde te bewaren. De Europese Commissie heeft ingestemd met de overname van DMK en DOC-kaas door Arla Foods. Brussel ziet geen risico's voor de concurrentie. De fusie verenigt ruim 11.000 melkveehouders en bijna 29.000 medewerkers met een gezamenlijke omzet van meer dan 20 miljard euro. De politie en het Nationaal Cybersecurity Centrum hebben een groot botnet met 200 servers offline gehaald. Via het netwerk werden zeker 17 miljoen apparaten aangestuurd voor cyberaanvallen en online fraude. In Den Haag zijn servers in beslag genomen, waarna de provider het netwerk uitschakelde wegens crimineel gebruik. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker, al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
6: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Het is een van de meest eerlijke stemmen van dit moment. Louis Capaldi is terug met zijn nieuwe single Stay Love, dat hij voor het eerst speelde tussen de jagende reizigers op het station van New York en de wereld stond heel even stil. Het is een openhartig verzoek aan de mensen die het dichtst bij hem staan. Blijf bij me als het donker wordt. Geen toeters, geen bellen, maar gewoon Louis aan zijn piano, precies zoals we hem het liefste horen.
1: Nieuwe muziek. Nu op Omroep Land van Kuik.

0: Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden.
1: Te weinig geld voor boodschappen? Dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.
2: Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. Verkeersboetes stijgen volgend jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Mirjam Sterk stelt bezuinigingen in de langdurige zorg van 170 miljoen euro uit tot na 2027. Het geld wordt binnen het ministerie herschikt. Daarmee komt zij tegemoet aan voorstellen van Mirjam Bikker en Lisa Westerveld. Uiteindelijk blijft een jaarlijkse bezuiniging van 1 miljard euro wel gepland. In Uithoorn demonstreren voor- en tegenstanders van een asielzoekerscentrum tegenover elkaar. Honderden tegenstanders liepen naar het gemeentehuis waar Geert Wilders sprak. Voorstanders hielden een tegendemonstratie met pro-vluchtelingen-slogans. De mobiele eenheid stond tussen beide groepen om de orde te bewaren. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden.

0: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
1: posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
0: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
2: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
4: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
5: Omroep Land van Kuik.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedenacht. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van €320 naar €328. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een deel van het nieuwbouwproject Peelkant Oost in Sint-Antonis ligt stil vanwege bodemonderzoek naar een mogelijke brandstofleiding uit de Tweede Wereldoorlog. De gemeente en de Omgevingsdienst Brabant-Noord hebben een tijdelijke bouwstop ingesteld na eerdere verontreiniging met xyleen. Onderzoek met pijlbuizen start op 2 juni. De politie vraagt aandacht voor 4 vermiste personen uit Land van Kuik. Eddie Poppema, Jan en Maria Kelders en Jolanda Meijer. Eddie verdween in 1998, het echtpaar Kelders in 1989 en Jolanda in 2008. Ruim 270 mensen zijn in Nederland als vermist geregistreerd. Informatie is welkom. De crisisaanpak rond de storing bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Haps eind 2025 wordt door betrokken organisaties als positief ervaren, ondanks enkele knelpunten. Evaluatiebureau Berenschot wijst op onduidelijkheid in de communicatie en een verschil van inzicht met Rijkswaterstaat over de lozing op de Maas. Politieke vragen zijn inmiddels gesteld over de onafhankelijkheid van Berenschot en de ecologische gevolgen van de lozing. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden.
3: VIP Dance Classics.
4: Thank God it's...
3: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
4: Thank God it's...
3: VIP Dance Classics.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte. Kanaal 31196.

reageer op de uitzending. App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Switching.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

0: Heb je wel eens het gevoel dat je alles achter je wil laten en gewoon de eerste de beste trein moet pakken? Stella Lefty vertaalt dat verlangen naar de stad Boston, waar ze nog nooit is geweest, maar waar alles beter lijkt. Het is de ultieme soundtrack voor iedereen die droomt van een nieuw begin of gewoon een lange rit voor de boeg heeft. Ramen open, blik op de horizon en laat je meevoeren door deze prachtige stem.
1: En dit is Nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden.
1: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
2: De Avondclub.
1: Met Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: is het nieuws.
1: Goedenacht.
2: Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen.